0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hanta-virus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met Hondius-passagiers heeft iemand mild positief getest op het Hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Een eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Dan het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Tegen het eind van de ochtend buien. Temperatuur daalt dan naar 10 graden. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Ronald. Een hele goede morgen de weg af met Flitsmeister. Flitsmeister had geen vertragingen, ook geen controles op snelheid. Kom je nou een flitser tegen of sta je in de file? Kunnen we doorgeven aan de studio van Slam met de welbekende Flitsmeister app. Waarvoor dank.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek houden.
4: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
6: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
9: Boost. Boost your summer.
0: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
2: Ja, en wil je nou die kaarten binnenslepen, dan mag je totdat het festivalalarm afgaat en heb je festivalmaand in de app van Slam. Ik draai muziek van BDS, Sigala, LAR, na de Bausa, Magnetic. Bausa!

0: Sigala Ella Eyre, Came Here for Love bij Slam. Goedemorgen.
1: Marijn Oosterveen.
0: Het is 6:07 op deze maandagochtend 11 mei. Het belooft een mooie week te worden, want donderdag voor de meesten van ons denk ik een vrije dag. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Dus dank alvast, een korte werkweek deze week. Het is maandag vandaag en het is officieel de tweede examendag. Want afgelopen vrijdag zijn de examens begonnen. En ja, ik weet het zelf nog zo goed. Ik was nog zo jong eigenlijk. Als ik die foto's terugzie. Het is inmiddels 9 jaar geleden, als ik me niet vergis. En voor veel mensen zal het nog langer geleden zijn. De eindexamens op de middelbare school. Van de HAVO in mijn geval. Ja, ik heb toch wel een homerun gescoord. Ik moet zeggen, 3 onvoldoendes op mijn examens gehaald. Maar ik had 4 en 5 HAVO zo mijn best gedaan dat ik het kon leiden. Ik heb in 1 keer mijn examens gehaald. En ja, super. Met dus 3 onvoldoendes. Dat was ook wel bijzonder. Onder andere Franse scheikunde waren niet het hoogst wat mijn examens betreft. Vandaag onder andere op de planning natuurkunde en economie op de middelbare school. En dit vond ik wel grappig. Op 4 Nederlandse middelbare scholen staan tijdens de eindexamens grote plantmuren in de examenzaal om stress te verminderen. Dat is nieuw. Gewoon muren met planten. Helpt dat dan, hoor ik je denken? Nou, uit onderzoeken blijkt dat planten kunnen helpen bij concentratie en ontspanning. Maar of leerlingen dan echt betere cijfers te halen is niet bewezen. Maar die scholen hebben zoiets van, weet je wat, baat het niet, dan schaadt het niet. Wij zetten gewoon een hele grote muur met planten neer. Nou, ik vind het toch leuk. Misschien dat het ook heel erg afleidt. Ik heb de foto's gezien. Het is echt een grote, ja, met allemaal zijn de falanen of weet ik wat voor soort planten eraan hangen. Enfin, plantenmuren dus de leerlingen te helpen ontspannen. Ja, in mijn tijd had je niet per se om te leren ontspannen, maar om wat meer focus te krijgen, zaten we echt aan de dextro energy, aan die druivensuiker, die sportdrank en weet ik het wat. Mentos. Kauwgom mocht volgens mij niet. Maar dat waren echt de dingen waar ik op teerde tijdens de examens. Succes aan de mensen die examens moeten maken. Ken je iemand die examens moet maken? Wens hem succes namens al zijn of haar vrienden van Slam. Goedemorgen Slam. De dag begint vandaag droog bij 11 tot 13 graden. Later vandaag buien en de temperatuur gaat ook omlaag.

0: House in de Pauze topper Edward Maya. Stereo Love hoorde je bij Slam. Vandaag ook weer een nieuwe editie House in de Pauze. Je kent het tussen 12 en 2. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Voorzie ik in mijn glazen bol ook. Het wordt een hele lekkere editie vandaag met mijn collega's Jarno van der Wielen en Thomas van Empelen. En tegelijkertijd voorzie ik dat we deze ochtend een matige ochtendspits gaan krijgen in Nederland. Een matige voor de maandag. Maandag is doorgaans niet de drukste van de week. Die vinden we doorgaans op dinsdag en donderdag. Maar ik zie dat het eigenlijk wel redelijk rustig gaat worden op de Nederlandse wegen. Dus ik denk dat het wel mee gaat vallen. Als je vandaag met de auto op pad moet, dan komt dat ongetwijfeld goed. Een matige verkeersverwachting in die glazen bol. Totaal niet mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Het grote Music On Festival, wat afgelopen weekend zou zijn, dat niet is doorgegaan. Dat was redelijk veel gedoe. Ook als je geen kaartjes had gekocht, dan ben je er ongetwijfeld van op de hoogte gebracht. Het was groot nieuws in Nederland afgelopen weekend. Het grote Music On, waar 20.000 man op af zou komen, ook uit het buitenland, is afgelast. En het was eigenlijk een raar verhaal weer, vind ik. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die vond het bizar dat ze op de dag van het festival zelf moest beslissen of het doorging of niet. Maar ik vind dat zo gekker. Dat staat in de Telegraaf. Ze haalt hard uit in een mail naar collega's toe. Dat doe je dan toch echt zelf als gemeente. Dit had natuurlijk veel eerder getackled kunnen worden. Het ging allemaal om de tent. De omgevingsdienst twijfelde over de veiligheid van de grote festivaltent die het festival had neergezet. Opvallend is dat dezelfde tent eerder nog gebruikt werd tijdens de viering van Amsterdam 750 op het Museumplein. Dus de gemeente Amsterdam heeft exact dezelfde tent gebruikt. Waar ook trouwens Willem-Alexander, Maxima en prinses Amalia aanwezig waren. Die hebben onder die tent gestaan. Of Koningsdag in Den Haag afgelopen april. Stond exact deze tent ook. Dus ergens gaat het dan toch iets mis of zo. Het verhaal zou zijn dat ze zouden zijn afgeweken van de tent waar ze een vergunning voor hadden gekregen. Heel last minute, dat zouden ze willen aanpassen op de dag zelf of zo. Dat is het verhaal wat rondging. Last minute. Dus ik had eerst zoiets van, waarom doe je dat dan ook? Er zijn duidelijke regels. Dom als festivalorganisator om dat zo te doen. Maar volgens de organisatie van het festival was al maanden bekend welke tent gebruikt zou worden. En kwamen de zorgen van de omgevingsdienst pas in de laatste week voor het festival naar voren. Want de omgevingsdienst wist niet of het veilig was als het zou gaan waaien, of die tent dan niet mee zou gaan of zo. Daar waren twijfels en zorgen over. Het festival zelf dacht, we kunnen dat nog wel fixen in de week van tevoren. Maar daar ging de omgevingsdienst de gemeente niet in mee. En ook de rechter ging met de gemeente mee. Die ging niet met het festival mee. Ik denk echt, de organisatie zal ongetwijfeld het een en ander fout hebben gemaakt. Of fout hebben gedaan. Beetje slordig misschien. Maar ik denk dat er wel een goede tussenoplossing was geweest of zo. En we begrijpen niet verkeerd, als er wel wat gebeurd was, dan was dat ook heel erg geweest. En ik denk, als die tent niet gekeurd was, of nooit eerder gebruikt was, of nieuw was, dan had je daar ook van alles van kunnen zeggen. Maar exact dezezelfde tent heeft op grote festivals gestaan. Amsterdam 750 op Museumplein. Dus heeft zelfs tijdens een festival dat de gemeente heeft georganiseerd gestaan. Koningsdag, ja, om dan dat festival af te lassen. 20.000 mensen gedupeerd. Ik hoop dat ze hun geld terugkrijgen. Voor mogelijk de doodsteek voor de organisator. Loveland zit erachter, die zijn nu bang failliet te gaan. Het is te hopen van niet. Ik hoop dat iedereen die een kaartje had hun geld terugkrijgt. En dan zien we wel weer. Ik zou zelf dit weekend ook naar een festival gaan. Een festival voor metaalbewerkers. Werd ook afgelast.
1: Slam. Mix. Mixmarathon.
0: Track of the week. Onze Mixmarathon Track of the Week. Geef je het gevoel alsof je midden op een mainstage staat. Sunrise.

0: Slam bij Slam. Ik kom binnenkort trouwens met nieuwe muziek samen met Martin Garrix. 12 jaar lang hebben we erop moeten wachten. 12 jaar geleden heeft Martin Garrix ooit een stukje van een liedje geteased wat hij samen met Ed Sheeran gemaakt heeft. En de afgelopen week zag ik op TikTok een filmpje voorbij komen waarin ze samen stonden te dansen op het liedje. Het komt er echt aan. Ergens deze maand nog. Rewind, Repeat It heet hij. Verschijnt dus deze maand nog een track van Ed Sheeran en Martin Garrix. Zometeen, ja, een moeilijk dilemma. Mr. Beast deelde het op X, voorheen Twitter. Ik vond het toch leuk om het daar even over te hebben. Iedereen op aarde moet in het geheim één knop kiezen. Dus iedereen op aarde moet in het geheim één knop kiezen. Rood of blauw. Als meer dan 50% van alle mensen op blauw drukt, dan overleeft iedereen. Als 50% of minder op blauw drukt, dan sterft iedereen die blauw koos en overleven alleen de mensen die rood kozen. Dus dit is even een moeilijk dilemma. Als meer dan 50% van alle mensen op blauw drukt, dan overleeft iedereen. Als 50% of minder op blauw drukt, dan sterft iedereen die blauw koos en overleven alleen de mensen die rood kozen. Ik wil weten, welke kleur zou jij drukken en waarom? En wetenschappelijk gezien, met welke keuze heb je de meeste kans om te blijven leven? Je hoort het zo meteen als je blijft luisteren naar Slam, net als de nieuwste Alok.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
7: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
6: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem.

0: was een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
12: Een hele goede morgen, Slam. Het is 1 minuut over half 7. We zijn laat. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. Mocht je van plan zijn met de kitesurf op pad te gaan, de windsurf, dan weet je dat nu. De wegen af met Flitsmeister meldt een vertraging of... Het zijn er 15, dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken treffen we een kwartier, 6 kilometer file. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein, Zoeterwoude-Dorp een kwartier, 11 kilometer. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend-Noord een half uur, 11 kilometer file. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en de brug over het Zijkanaal C een kwartier, 7 kilometer door een auto met pech. En op de A15 Gorinchem-Ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam een minuut of 10, 2 kilometer file. Elders nog een aantal vertragingen, maar die zijn dan dus korter dan 10 minuten. Flitsers zijn niet gezien, dus dat is lekker doorkarren deze maandagochtend. Het laatste nieuws komt van Ronald Remmelswaan en hij zegt goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Hey.
13: NS begint een proef van een half jaar gratis reizen voor mensen met een laag inkomen in Amersfoort. Moet ze meer vrijheid geven om ergens naartoe te kunnen. Bij succes wordt het gratis reizen in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken, heeft ProRail uitgezocht. Bijna 1 op de 3 slachtoffers was de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. En bij een gebouw in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is een explosie geweest. Er is glasschade. Afgelopen tijd waren al vaker protesten tegen de komst van de vluchtelingenopvang. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
12: Dankjewel Ronald, tot zometeen. Een dilemma dat viraal gaat op social media, dus je moet kiezen. Iedereen op aarde moet in het geheim 1 knop kiezen. Je hebt 2 keuzes, de rode knop of de blauwe knop. Niemand weet van elkaar wat er gekozen wordt. Als meer dan 50% van alle mensen op deze aarde op blauw drukt, dan overleeft iedereen. Maar als minder dan 50% op blauw drukt, dan sterft iedereen die blauw heeft gekozen en overleven alleen de mensen die de rode knop hebben gekozen. Welke kleur zou jij indrukken? Je hoort zo meteen op Slam wat het slimste antwoord is op basis van dit dilemma. Halo komt eraan, 24K Golden en dit is BB.

24K Golden, Ian Dior. Mood hoorde je bij Slam in de vroege morgen. Het is 7:08. Een hele goede morgen. Een dilemma dat viraal gaat op social media. Ik raak er niet over uitgepraat. En maak uw keuze in de app van Slam. Ik hoor graag welke kleur jij zou indrukken. Het dilemma is als volgt. Iedereen op aarde moet in het geheim 1 knop kiezen. Er zijn 2 keuzes. Rood of blauw. Niemand weet wat anderen kiezen. En daar komt-ie. Als meer dan 50% van alle mensen op blauw drukt, dan overleeft iedereen. Dus als meer dan 50% van alle mensen op blauw drukt, dan overleeft iedereen. Ook de mensen die de rode knop hebben gekozen. Maar let, als minder dan 50% van de mensen op blauw drukt, dan sterft iedereen die blauw heeft gekozen en overleven alleen de mensen die de rode knop hebben gekozen. Het dilemma is moeilijk, want de blauwe keuze is de coöperatieve samenwerkingsoptie. Je vertrouwt erop dat eigenlijk iedereen voor blauw kiest, zodat uiteindelijk iedereen blijft leven. Moreel is dat de mooiste uitkomst, omdat niemand hoeft te sterven. Maar het risico is groot, want als te weinig mensen blauw kiezen, dan ga jij dood. En daarom is de rode keuze eigenlijk de beste optie. En dat klinkt heel stom, maar vanuit pure overlevingskans is rood veel slimmer. Kies de meerderheid blauw, dan overleef jij ook als roodstemmer. En kies de meerderheid niet blauw, dan overleven alleen de roodstemmers en overleef jij dus ook. Rood geeft in beide scenario's een kans om te leven. Terwijl bij blauw ben je alleen veilig als je erop vertrouwt dat de meerderheid samenwerkt. Maar het voelt wel goed om blauw te kiezen. Rood voelt niet als de juiste optie of zo. Ik vind het toch een moeilijk dilemma. En ja, er is ook onderzoek gedaan naar wat mensen dan zouden indrukken. Rood of blauw, met welk percentage. Dat weet ik ook, deel ik zo meteen met je. Maar ik ben dus ontzettend benieuwd, welke knop zou jij indrukken? Ik heb je net eigenlijk verteld dat je rood moet drukken. Statistisch gezien heb je dan de meeste kans om te blijven leven. Maar moreel is het misschien goed om op blauw te drukken. En onderzoek wijst dan ook uit welke kleur het meest gedrukt wordt. Ik deel het zo meteen met je. En ik hoor graag in de app van Slam welke kleur jij zou drukken. Rood of blauw. Je antwoord is welkom in de app van Slam. Ik draai Welcome Water. Milk In komt eraan na de nieuwste Alok.

0: Walk on Water. Milk Inc. Als je het over House in de Pauze klassiekers hebt. Ook vandaag voor tussen 12 en 2. We hebben het over een belangrijk, moeilijk en zwaar dilemma. Maar veel mensen die zijn er toch over onverdeeld. Het dilemma is als volgt. Alle mensen op aarde moeten in het geheim één knop kiezen. Rood of blauw. Niemand weet wat andere mensen kiezen. En als meer dan 50% van alle mensen op blauw drukt, dan overleeft iedereen. Als 50% of minder op blauw drukt, dan sterft iedereen die blauw koos. En overleven alleen de mensen die rood hebben gekozen. Het is dus misschien slimmer om rood te kiezen. Maar als je dus rood kiest, dan heb je dus mogelijk mensen vermoord. Welke keuze zou jij maken? Ik heb het je gevraagd in de app van Slam. Jonas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben benieuwd. Rood of blauw, welke zou jij indrukken?
1: Blauw, jongens. Blauw. Moet gewoon leven. Blijf leven.
0: Dan had je beter rood kunnen kiezen. Want bij rood heb je 100% kans om te blijven leven. Maar als je blauw kiest, dan heb je niemand vermoord in principe.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar het is wel moeilijk. Het is echt moeilijk. Goeie vraag. Het dilemma.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor Jonas. Je blijft leven.
1: Lekker!
0: Ja. Uit onderzoek blijkt dat 56% van de mensen blauw zou kiezen. Maar ja, vergis je niet, dat is onderzoek. Daar zou een kleine afwijking in kunnen zitten. Dus mocht dit echt ooit gebeuren, misschien is het dan toch slim om rood te drukken.
1: Want, ja, ja.
0: Als het aan de slimluister had gelegen, dan was het wel klaar geweest, Jonas. 80% zegt rood, dus dan was het over geweest voor alle mensen die blauw hadden gestemd. Maar voor nu mag je blijven leven, dus fijne werkdag, mooie dag vandaag.
1: Dankjewel, jongens, jullie ook.
0: Eet er goed, hè?
1: Hoi.
0: Hoi. Blijf uitkijken voor dat festivalalarm, het hoor je hem afgaan. Dan heb je festivalmaand in de app van Slam. Zou toch zonde zijn als je dat niet meer mee mag maken. Als je op blauw hebt gedrukt, hè. Hoor je het festivalalarm, heb je festivalmaand in de app van Slam. Dit is Slam met zometeen de nieuwste Dean Turley naar Miley Cyrus.

0: Dean Turley, acting tough bij Slam in de vroege morgen. Anouk Hendricks is inmiddels in de studio.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb je het dilemma gehoord van net?
1: Nee, wat dan?
0: Twee knoppen, rood en blauw. Als je de blauwe knop indrukt, blijft heel de wereld leven. Iedereen moet kiezen, je weet niet van elkaar wat er gekozen wordt. Als je blauw indrukt, blijft iedereen leven. Maar alleen als meer dan 50% van de mensen blauw heeft gedrukt. Als je rood indrukt, dan blijf je leven. Maar wacht even, wat was het dilemma nou? Wacht, het is zo moeilijk. Als minder dan 50% van de mensen op blauw drukt, dan sterft iedereen die blauw koos en overleen de mensen die rood kozen. Dus als meer mensen rood kiezen, dan gaat iedereen die niet rood heeft gekozen dood. Maar als iedereen blauw kiest, dan blijft iedereen leven.
1: Oh ja.
0: Wat zou jij kiezen?
1: Maar hoe wordt dit gepresenteerd? Op dezelfde manier?
0: Je krijgt iedereen, dus ze gaan op hetzelfde moment langs alle deuren.
1: Ja.
0: En dan twee knoppen en dan moet je rood of blauw drukken.
1: Oké. Jeetje, man. Ik zou toch op blauw drukken.
0: Blauw?
1: Ja, okay. Voor de zekerheid.
0: Nou, dan was je nu dood geweest.
1: Oh, is dat echt waar?
0: Ja,
1: had het meer in deel
0: als het aan de slamluisteraar ligt wel. Dan, want bij rood blijf je sowieso leven. Of blauw nou wint of niet.
1: Maar, oh, zo ja.
0: Dus dat is dan de tactiek.
1: Ah, het is nog vroeg.
0: Maar als je rood had gekozen, had je wel mensen vermoord.
1: Ja, dat wil je niet op je geweten hebben.
0: Weet je wat denk ik de enige juiste oplossing is voor dit dilemma? Tegelijkertijd allebei de knoppen indrukken. Kijken wat er dan
1: implodeert het universum.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer, heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn al verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de derde keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en dan wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
2: Yes, dankjewel. Dan checken we even de Nederlandse wegen op deze maandagmorgen. A2 Rosmalen-Zaltbommel meldt nu 23 minuten al. 11 kilometer loopt daar stil. En op de A2 Nederweert en Budel een kwartiertje. A9 dan Beverwijk en brug over het zijkanaal C, 27 minuten, 8 kilometer. En op de A15 een kwartiertje bij Ressen en Bemmel door een ongeluk. Er staat 10 minuten stil op de A20 bij Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 Stichtse Brug en Eemnes, 12 minuten. En dan de laatste A58 Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 14 minuten, 2 kilometer daar. 1 flitser doorgegeven, dankjewel Slam, A20. Rotterdam richting Gouda, uitkijken bij 31,5. Oké, binnen nu en een paar beats beginnen we een nieuwe week ochtendshow. Een kort weekie. Want ik mag hopen dat jij ook vrij bent met Hemelvaart. En dat tussendag hier op de vrijdag. Wij gaan deze korte werkweek aftrappen met een nieuwe Slam Fanny Pack voor jou. En ook weer kans op festivaltickets. Maar ja, je moet natuurlijk wel iets hebben om mee aan te komen op die festivals. De Slam Fanny Pack, waar alles in past wat jij nodig hebt op een festivaldag. WhatsApp nu alvast even een goedemorgen in de Slam app. Dan weten we dat je en een leuk persoon bent en dat jij kans wil maken op dat tasje. Slam appen met goedemorgen, ja. En dan beginnen we zo met jou.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
23: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
24: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
2: Uitgerust dit weekend. Wie hou ik voor de gek? Nee, ja, ik heb ook weer te veel gedaan en ik ken jou, Slam. We gaan de werkweek eens even stevig aftrappen met Outkast. En dit is de nummer 1. Uit de Slam 40.

0: daar zijn we met een nieuwe Slam Ochtendshow.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Dat zeg ik. Anu en Marijn hier tot 10 uur de ochtendshow met de meeste muziek ook nog. Katy Perry, S-N-O-O-P, D-O-G-G komt er ook aan. Wauw, lijkt wel lingo. En ook de nieuwe Afrojack met Getta. En Sia. Hey Marijn, goedemorgen. Hey. Hoe was jouw weekend?
2: Anu, goedemorgen.
0: Hallo. Het klinkt ook echt alsof je op locatie staat ergens. Je zit hier naast me gek.
2: Nee, ik had een goed weekend. Jij had een goed weekend.
0: Ik had ook een goed weekend. Ja, zeker, zeker. Wow. Ik moet zeggen, gisteren heb ik wel wat meer gelezen. Want ik word er toch bang van, hè. Niet dat ik hypochonder ben, maar ik ben gewoon gevoelig voor dat soort nieuws. Dat hantavirus van die cruise.
2: Ja.
0: En nu is dan het goede nieuws in ieder geval. Laten we dat ook eens even op de radio roepen. Dat eigenlijk alle inzittenden van dat schip nu die naar Nederland zijn gekomen, die zijn negatief getest, lijkt het op. Ja. Die test allemaal negatief voor dat virus. Maar je hebt dan nu één, dat heb ik gisteren gelezen met veel verbazing, dat er een Brit is en die woont op het eiland Tristan da Cunha. Tristan da Cunha, voorbij Zuid-Afrika. Valt onder de Britse wateren.
2: Ja.
0: Daar is gewoon een vliegtuig naartoe gevlogen met militairen. Omdat die man die vertoonde symptomen, die woont daar helemaal uitgestrekt op dat eiland. Daar wonen 220 mensen op dat kleine eilandje.
2: Ja.
0: En er is dus gewoon een helikopter naartoe gevlogen. Britse leger. Met parachutisten die naar die man toegegaan zijn. Omdat hij zei, ik vertoon wel klachten en ik ben op dat schip geweest. Parachutisten en een helikopter, doe even normaal man.
2: Ja, ik weet niet of dat eilandje een vliegveld heeft.
0: Nou ja, niet dus. Je kan er alleen per boot komen of dus per helikopter maar. Ja, maar is dat zo erg? Wat maakt het nou uit als er één man wat symptomen vertoont en die woont zo uitgestrekt?
2: Nee, maar die moet dan misschien medicatie hebben. Of als hij er zal ongetwijfeld ook een dokter voor medici op dat eiland zijn. En die zal ook de juiste spullen moeten hebben om dat hantavirus dan kunnen te bestrijden. Ik was in ieder geval blij en opgelucht om te lezen. Want het ging vorige week het over die stewardess van KLM. Die dat hantavirus zou hebben opgelopen tijdens die vlucht. Dat er een Nederlander met dat. Ze zaten allemaal te zeggen van ja, maar dat het virus gaat heel moeilijk van mens op mens. En dat is alleen maar van rat op mens en niet van mens op mens. Maar toen dacht ik, hè, maar hoe heeft die stewardess dan het hantavirus gekregen? Maar die is dus nu dus negatief getest. Zij heeft het hantavirus helemaal nooit gehad. Maar we hadden daar wel allemaal grote paniek om. En dat was het moment dat ik dacht, er komt een COVID 2.0. We gaan binnenkort in lockdown en het wordt allemaal ellende. Maar ik heb nu toch langzamerhand het idee dat we toch een beetje onder controle hebben. Dat het allemaal goed komt, dat alles door mag gaan. Dat we geen ellebogen meer aan elkaar gaan geven. Geen anderhalve meter afstand.
0: Oh man, nou op, ja.
2: Je ziet heel af en toe, zie je dan zo'n sticker van anderhalve meter die ze dan vergeten zijn weg te halen. Of, die er nog hangt.
0: Of van die plastic ruiten nog voor bij balies en recepties. Ja, maar dat hebben ze bijna niet weggehaald. Ook bij kassa soms, in de supermarkt nog.
2: Maar ik vind dat is ook niet per se iets slechts of zo. Weet je, van die spugende mensen die dan boodschappen komen doen. Maar moraal van het verhaal is, ik ben blij, tenminste vooralsnog niet, maar vooralsnog lijkt een tweede pandemie echt uit.
0: Zeker, ja. Maar jij bent wel een cruise fan. Zou jij nog steeds op cruise gaan?
2: Ik ben helemaal geen cruise fan.
0: Je bent op cruise geweest?
2: Ja, en ik vond het vreselijk.
0: Oh, okay.
2: Nooit van mijn leven maak ik nog een cruise vakantie.
0: Het was ook wel een hele goedkope die jij had, hè?
2: Dat is helemaal niet waar.
0: Hey, maar dit loop je dus op van, wat zijn ratten en muizen, begreep ik ook.
2: En muizen. Ja,
0: dan moet je uitkijken op zo'n Disney cruise. Oh, zou het gewoon Mickey zijn?
2: Ja, en muizen poepen ook nog, dus...
0: Gadverdamme. Ja, zo'n Disney cruise, dat leek me al kriebelig, maar als ik dan...
2: Mickey Mouse heeft lopen schijten op die MC Hondius.
0: Je hoort het als eerste hier in de Slam Ochtendshow. Onze nieuwe boenende BN'er Ferry Doedens, de GTST-acteur, voert momenteel een taakstraf uit van 56 uur voor rijden onder invloed. Hey Ferry, moeten we dat afwasmiddel niet even weghouden bij jou, voordat je daar weer high van wordt?
3: Nee, want ik ga daar wel heel goed op.

0: kom uit Assen, ik ben 28 jaar.
1: Oké. Okay. Hi, Jules, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen.
1: Hallo. Hey, en wat ga je zo vroeg doen dan als 28-jarige op maandagmorgen? Hallo dan.
0: Nou, hallo. Ja, ik ga zo naar huis. Ik ga slapen. Ik kom net uit mijn nachtdienst.
1: Oh. Oké, dat is leuk. Wat is er allemaal 's nachts te doen? Marijn, kunnen we het raden misschien?
2: Zou je wel iets van een hint moeten geven misschien?
0: Het heeft met veiligheid te maken.
2: Beveiliging.
1: Ja, easy.
0: Ja, ja. Inderdaad.
1: En beveilig je iets belangrijks?
0: Nee, nou ja, belangrijks. Het is een Oekraïne-opvang, maar er gebeurt eigenlijk nooit wat hoor. Dus dat is wel fijn.
1: Oh, en leuke mensen dus. Gaat allemaal goed?
0: Jawel, jawel, jawel. Zijn vrouwen met kinderen.
1: Oké, okay. Jeetje, ja, ja, nee, die hebben nogal wat meegemaakt. En dan is het fijn dat ze goed beveiligd worden in ieder geval. En hoe zit jij er dan? Hoe zit jij erbij, Jules? Heb je echt zo'n receptie met allemaal honderden van die schermen? Of kan je het een beetje omschrijven? Hoe ziet jouw werkplek eruit dan?
0: Het is inderdaad wel een soort receptie, maar ik zit eigenlijk alleen aan een bureau. En dat was het. Ja, ik heb geen schermen, niks. Nee.
1: Je hebt geen schermen?
0: Nee.
1: Je hoeft geen camera's te zetten.
0: Nee, het is een schoolgebouw en die mensen zitten gewoon eigenlijk naast mij. Zijn ze aan het slapen, ja.
1: ze liggen eigenlijk naast je bureau en dan hou jij even een oogje in het cel. Oké, dat kan natuurlijk. Ja. Misschien een beetje Netflix on the site als het werken toelaat af en toe.
0: Klopt, inderdaad. Spelletjes spelen, ja hoor.
1: Oké, okay, Jules, maar hou de focus wel ook op de Oekraïners daar. Hè? Je moet ze wel beveiligen, zo is
0: dat. Dat ga ik zeker doen. Ja, doe ik zeker, ja hoor.
1: We hopen dat je nog een leuk festival pakt deze zomer. Wij sturen jou in ieder geval de Slam Fanny Pack, omdat je de eerste was.

0: getal onder de 1000.
1: Goedemorgen, ik ben Patrick en ik denk dat het getal 385 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 32
0: euro.
3: Ja, god Pat, wat had je gedaan met 32 euro als je dat gewonnen had?
1: Ja, niet veel denken, hè? Tegenwoordig.
3: Nou ja.
1: Dat pak ik komen gehaald.
3: Ja, ja, ja. Hey, maar die prijs loopt nog op, man. Je mag altijd weer meedoen, hè? Dus doe dat vooral.
1: Is goed, jongen.
3: Yo, fijne maandag.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
4: The Second Voice. Let me be.

0: En Hemelvaart helpt ook nog mee. Anima, Bad Angel, gedraaid hier in de ochtendshow. Het is een paar minuten voor 7:30.
1: En ze zeggen het altijd. Aangeraden door 98% van de tandartsen. Maar wat is nou de beste tandpasta die je kan kopen?
0: Oh, ja. jij gooit er meteen een sexy onderwerp in.
1: Nee, dat klopt. Maar je gelooft niet welke als beste uit de test komt.
0: Oh. Geen aanmerken, hoor ik jou al zeggen. Wie weet, blijf luisteren naar Slam.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
11: Ah, chips.
10: Maak er een potje van. Want

0: Geniet een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Moet je kijken daar. Leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch?
3: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Hey, goedemorgen Slim. Bijna 8:02. De dag is droog begonnen met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot 13 graden, maar dan komen er meer buien aan. Het wordt nog veel frisser en er komt ook een stevige noordwestenwind bij. En vanavond hebben we in het noorden, zag ik, windstoten tot wel 80 km per uur. En de hemelvaart ziet er ook niet waanzinnig uit. 10 graden ongeveer. En grijs. We houden het in de gaten in ieder geval, mocht het beter worden. En dan even naar de Nederlandse wegen toe. A1 bij Stroe en Hoevelaken meldt 12 minuten. A2 Wildenberg-Leende een kwartiertje. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel 23 minuten 11 kilometer. Door een auto met pech. A4 Plaspoel-Polder en Zoetewoude-Dorp daar 24 minuten 14 kilometer. En op de A8 rekening houden met een kwartiertje bij West-Zaan en Brugge over de Zaan. Dat komt door een auto met pech daar. A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam, een kwartiertje. En op de A16 Zonzeel-Klaverpolder, 12 minuten. Ook op de A28, 12 minuten, Strandhorst en Nijkerk. En bijna 20 minuten op de A50 bij Paalgraven en de Maasbrug, daar 8 kilometer. De laatste grote gemelde file duurt gelukkig maar 12 minuten. Op de A73 Bijlveld en Maasbree, 4 kilometer. En flitsers heb ik niet gezien, maar goed, wij zitten dan ook binnen in de radiostudio. Als jij er eentje ziet, gooi hem in de Flitsmeister-app. En dan het laatste nieuws in een half minuutje. Daar is Ronald.
11: Goedemorgen.
10: Hey jongen.
11: Mensen met weinig geld moeten makkelijk de trein kunnen pakken. Daarom komt NS met een gratis treinpas in Amersfoort. Het gaat om een proef van een half jaar. Mensen moeten zich ervoor aanmelden. Het gebeurt steeds vaker dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. Volgens ProRail was bijna 1 op de 3 dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren tussen de 10 en 29. En de politie in Den Bosch onderzoekt een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Tegen de komst van de opvang was al eerder protest. Afgelopen week was er nog een blokkade op de A59. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
10: Ja, Marijn, jij zei het terecht, vond ik. Je ziet vaak in die commercials en je hoort het ook vaak op de radio. Aangeraden door tandartsen wereldwijd, weet je wel. Wat is nou de beste tandpasta-merk? Dat blijkt heel anders te liggen dan je hoort op die tv- en radiocommercials eigenlijk.
12: Arnon en Marijn.
10: We duiken er zo in en jij hoort wat de allerbeste tandpasta is in de Slam Ochtendshow. Naar Mark Morrison en dit is Offenbach.

0: Mickey anders doet.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd.

0: Nou, als dit je wekker radio is, dan word je wel heel lekker wakker op deze maandag. Het is Mark Morrison en Return of the Mac bij Slam in de ochtend. Anul op je bijrijderstoel en Marijn Magazijn. Het is 7:50. Ik moet jou nog bedanken voor jouw moederdagtips. Je had vorige week allemaal van die geweldige moederdagtips voor leuke cadeaus.
1: Ja?
0: Ja, dat is wel goed gevallen, ja.
1: Wat heb je gegeven dan?
0: Bosbloemen. Ik ben gewoon classic gegaan, maar nou, ook dat zat bij jouw tips. Ja, dat waardeert moeders toch als de deurbel gaat. Ook als je een end weg woont en er staat toch wat voor de deur.
1: Ja, maar het gaat om het gebaar.
0: Ja, wat heb jij nog gedaan voor je moeder?
1: Wij hadden een hele leuke... dat is heel stom, maar we hadden bij de sissyboard een overwand gezien. In de vorm van een kat. Maar dat was een hele schattige, grappige overwand. Die hadden we gegeven met de bosbloemen ook.
0: En ja, maar ho, sissyboy. Ja, dat is toch een gouden overwand van, ik denk, 70 euro?
1: 20 was hij.
0: Oh, dat mee, ook wel mee voor de sissyboy.
1: Ja.
0: Dure zaak.
1: Dure zaak. Ik kom er ook niet graag, maar mijn vriendin wel.
0: Ja, dus jouw vriendin heeft het hele huis sissyboy. Ja. Ze noemt jou ook sissyboy, weet je dat? Nee, als ik met haar app van, hey, hoe is het met Marijn, zegt ze, met mijn sissyboy.
1: Ging het over tandpasta hebben.
0: Ja, dat is waar ook. Laten we dat doen. Ja, wat is nou toch echt de allerbeste tandpasta volgens...
1: Nou, het Consumentenbond.
0: Oh, wauw.
1: En niet onbelangrijk, want het is toch iets wat je dagelijks minimaal 2 keer per dag gebruikt, hoop ik.
0: Ja, mag ik hopen.
1: Hoe hebben ze dit getest? Ze hebben een echt koeiengebit gepakt. Hebben ze vies gemaakt en ze hebben volgens tandpasta gebruikt om te kijken hoe goed het schoonmaakt. Hmm. Dus op echte koeiengebit hebben ze dit gebruikt. Er zijn 3 beste uit de test gekomen. Eerst is de best geteste. Die vind je in de betere drogist. Dat is de Prodent Fresh Gel. Scoort een 7,5. Dat is dus de hoogste score die gehaald is. Een 7,5. Vind ik matig.
0: Vind ik ook matig.
1: Maar goed, dat is het hoogste wat er gescoord is. 2,55 kost die. Maar is niet de beste koop. De beste koop vinden we bij de Aldi. Dat is de Aldi Dentitex Total Care. Daar betaal je 80 cent van tube. Die scoort een 7. Afgerond naar boven wel een 6,8.
0: Oh ja. Hey, dat deed ik op het EGC ook altijd. Ja, dat is eigenlijk een 7.
1: Maar het scoort op alle afstanden op alle onderdelen voldoende. Is met afstand de goedkoopste optie in die lijst. Dus bij de Aldi vind je de beste koop. De beste allrounder is wederom van Prodent. Prodent, complete bescherming, 3,60 euro. Scoort gewoon goed op alles.
0: 3,60? Zo, ja. Hallo dan. Bij de Sissy Boy zeker?
1: Geen idee. De grootste afrader is Marvis. Dat zie je heel veel op TikTok. Dat is van die hele fancy tubes hebben ze.
0: Marvis?
1: 8,90 euro betaal je voor een tube.
0: Ah nee, doe even normaal.
1: Scoort een zware onvoldoende.
0: Oh, grappig.
1: Bevat ook nog titaniumdioxide. Blijkt een schadelijke stof te zijn.
0: Oh ja, dat zijn van die... dat is bijna een soort aluminium verpakking.
1: Ik weet niet.
0: Dus... Aluminium tube. Het lijkt wel een mayonaise, man.
1: Ja, het lijkt zo'n zilveren tube.
0: Het lijkt zo'n Zaanse mayo. Ja.
1: Vooral populair op TikTok, die Marvis.
0: Op TikTok populair. Zijn we nu tandpasta populair aan het maken op TikTok?
1: Je hebt alles tegenwoordig.
0: Sorry, ik merk dat ik bij alles wat jij zegt een vraagteken zet deze ochtend.
1: De beste koop komt van de Aldi, maar ook de slechtste koop van de Aldi. Dat is de Dentitex Cool Fresh. Die scoort een 5,3.
0: Zo, dat is niet best. Nee, dat is niet goed.
1: Nee.
0: Maar zelfs je tandpasta onvoldoende scoort, dan ben je niet goed aan de dag begonnen.
1: Nee.
0: Dus nog één keer, wat is dan de beste? Ja, dat was ook wel die van de Aldi.
1: De beste koop is de Aldi Dentitex Total Care voor 80 cent de tube.
0: Zo. Nou, de morgenstond heeft goud in de mond en slem in de oren, zeggen

0: Een hele goedemorgen, Slam. Het is 8:08 op maandag de 11e van mei. Vandaag in 1981 overleed Bob Marley, de reggae-legende, op 36-jarige leeftijd. Die is maar 36 geworden. Hij leidde aan melanoomkanker. Daar is hij aan bezweken, helaas. Hij is verantwoordelijk voor de doorbraak van de reggae buiten Jamaica. Het is ook track die toch vaak door Ajax gezongen wordt, door de Ajaxide, dat Three Little Birds. Ik heb het nog even opgezocht. Waar komt het eigenlijk vandaan dat Ajax dat nummer van Bob Marley altijd draait? Dat komt uit 2008, een oefenduel wat zij hadden tegen Cardiff City. Toen waren er best wel wat rellen, het stadion was best wel verhit, laat maar zeggen. En de politie had even een rustig liedje nodig om het publiek te kalmeren. Dus werd in het stadion Three Little Birds van Bob Marley ingestart. Wat sinds 2008 een soort van het onofficiële anthem van Ajax is geworden. En meer nieuws uit Amsterdam. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een fatbike-verbod. De eerste 2 weken worden fatbike-bestuurders nog gewaarschuwd. En kan alleen een boete gehaald worden als ze na de waarschuwing weer de fiets opstappen. Maar na deze 2 weken wordt er meteen gehandhaafd en riskeren fatbikers dus ook een vette boete. In de Amerikaanse stad Atlanta begint vandaag de rechtszaak tegen Kelvin Evans. Dan zeg je wie? Dat is een gast die een harde schijf met onuitgebrachte muziek uit de auto van Beyoncé zou hebben gestolen. Wauw, wat voor een auto zou zij hebben staan ook? Dat je denkt, hey, daar ga ik het ruitje van intikken. Dat moet toch wel een Rolls Royce of een Bentley zijn.
1: Ja.
0: En dan jat je de harde schijf. Ja, dat is ook alweer een kleine winst, zou je kunnen zeggen. Maar daar staat dus allemaal muziek op en Beyoncé die heeft hem te pakken. Hij riskeert 6 jaar zelfstraf. Ja, dat is gevaarlijk, hè, om onuitgebrachte muziek dan te lekken. Maar ja, ik kan het toch niet laten. Ik draai nou net Martin Garrix en hij is volop aan tease op Instagram dat hij zijn collab met Ed Sheeran rond heeft.
1: Ja.
0: Hij heeft het 10 jaar geleden al een keer gemaakt. Rewind, repeat it. En nu schijnt die track uit te komen. Ze zijn in ieder geval hard aan het draaien met de marketingmachine. Ja, en Martin Garrix is ooit bij Slam zijn USB-stick vergeten. En daar stond hij op. Zal ik een stukje doen van wat er dan binnenkort uit gaat komen?

0: ik kan niet wachten. En misschien dat het deze vrijdag wel uitkomt en anders snel. Dus Garrix en Ed Sheeran. En nu de nieuwe Fisha hier.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: La Fuente. Time to go. Fisher and Tones and I favor.
3: Tell me a story.

De altijd goed lachse Fisher. En zijn nieuwe met Tones and I. Favor in de Slam ochtendshow. Op maandagochtend en zometeen ga je het horen. Nederlandse vakantiegangers die van Spanje terugkeerden naar Nederland dit weekend. Die kregen nog net even voor het opstijgen de schrik van hun leven. Wat dat is, hoor je zo in de ochtend.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt ook nog afleiding door de telefoon bij. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. En de belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's en Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen, onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. Ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen de buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
6: Wat is er zo bijzonder aan een show die in 1 take is opgenomen? Dat heet live. En dat doen wij elke ochtend. Just saying. We gaan de weg op A2 Lingenbrug-Waardenburg een kwartiertje. A2 Weert-Noord en Leende 20 minuten 8 kilometer. En de A8 West-Zaan en Zaandijk daar 24 minuten. Het is ook aardig druk aan het worden op de A9 nu bij Akersloot en de Wijkertunnel. Daar 18 minuten door een auto met pech. En de A28 Bijlen en brug over het Oranjekanaal 13 minuten. A28 Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 21 minuten. En op de A37 Holsloot en Oosterhesselen daar nu een kwartiertje. A50 dan 20 minuten bij de Takietesbrug in Heteren door een ongeluk. En de laatste A50. Sint-Oederode en Eindhoven knooppunt Eckers rijden daar een half uur 8 kilometer. Flitsers op de A2 Weert richting Echt bij 203,2. A7 Oude Haske richting Sneek bij 139,9. A15 Ridderkerk-Rotterdam bij 66,1. En de A1 richting Apeldoorn bij Radio Kootwijk. Die hebben een waardeloze ochtendshow. Ik zou lekker hier blijven. Hectometerpaaltje 75,4. Binnen nu en een minuutje terug bij al die beats op Slam met Turn the Lights Off.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
17: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
18: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
19: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Boost your summer.
25: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
6: Zo, ja, die Nederlandse vakantiegangers die van Spanje terugkeerden, die kregen net voor het opstijgen even de schrik van hun leven dit weekend.
26: Spannend!
6: Blijf luisteren voor wat er gebeurd is. En ook dat festivalalarm kan afgaan.
26: Spannend!

0: David Guetta met zijn strijkers. En Sam Martin, Dangerous. Het is 7:15, de Slam ochtendshow. En daar gaat hij dan. Van Nambië tot Nijmegen, van Oslo tot Osdorp. Even een rondje nieuws rond de wereld.
1: De Slam ochtendshow. Update.
0: Ja, heb je dit gehoord? Hey, NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Na een gestaakt duel dat eindigt in chaos, waarbij fakkels op het veld werden gegooid. Het is trouwens niet de eerste keer dat NAC Breda gedegradeerd is. De club ging al in het seizoen 1964 en 65 uit de hoogste divisie. Net als in 1999 en in 2015. Er is gisteren ingebroken in mijn nieuwe auto. En ik had nog 2 seizoenskaarten voor NAC op het dashboard liggen. En toen ging ik kijken wat er weg was. Maar toen lagen er nog 2 extra seizoenkaarten bij voor NAC. Vanavond worden aan de noordelijke kust windstoten verwacht tot zo'n 80 km per uur, waardoor het daar flink heftig kan worden, volgens het KNMI. En die waarschuwen voor mogelijk hinder in het verkeer en op straat, vooral door rondvliegende spullen en moeilijkere rijomstandigheden in de kustgebieden. Mijn ex die baalde altijd dat er nog nooit een storm naar haar vernoemd was. Ik zei, schat, ik zie jou helemaal niet als een storm. Maar ja, depressies geven ze nooit namen, hè? Oh, en als er dan een storm begon, dan kon mijn ex niet stoppen met door het raam kijken. Maar dan liet ik haar uiteindelijk wel weer naar binnen, hoor. En tot slot, passagiers op een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Amsterdam zijn vlak voor vertrek opgeschrikt door een wifi-netwerk aan boord met de naam Allahu Akbar, wat direct voor onrust zorgde in het vliegtuig. De bemanning schakelde daarop extra veiligheidsprocedures in en de situatie werd serieus genomen door de autoriteiten, die het toestel en de passagiers controleerden op mogelijke dreiging. Uiteindelijk werd er geen concreet gevaar vastgesteld en kon die vlucht gewoon na een extra controles verder vliegen, maar het incident zorgde wel voor flinke spanning aan boord. In het vliegtuig zijn mensen gewoon nou eenmaal meer gespannen, ja, daar moet je even rekening mee houden. Zo ben ik ooit op gepakt omdat ik riep dat ik een TikTok had die zou gaan ontploffen.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Maar ik had gewoon een hele vette TikTok op vakantie gemaakt. 7:15, zoals gezegd, de Slam Ochtendshow. En vandaag best wel prima weer nog. De rest van de week best wel grijs. Temperaturen om en nabij de 13 graden. En het zonnetje is er aan het begin van de dag. Blijf goed luisteren, hè. Hoor jij het festivalalarm? App Festivalmaand en ga naar Mystic Garden. Echoes of Amsterdam.
2: Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: Of dat wij festivaltickets weggeven voor festivals die wel doorgaan. En niet voordat de music komt bijvoorbeeld. Die zat er niet bij, hè? Oh, wat erg, man. Als jij tickets had dit weekend, nou, ik hoop dat je toch nog een beetje genoten hebt. Iets hebt kunnen vinden. En wellicht naar die afterparty geweest bent die wel doorging. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Zou Tim Hofman, hoeveel mailtjes zou Tim Hofman hebben op deze maandag over Musicon Festival? Veel. Ik denk dat het overloopt, ja. Laten we dat in de gaten houden. En ook of de bezoekers het geld terugkrijgen. Als we antwoord hebben, hoort het natuurlijk ook bij Slam. En wij geven deze week tickets weg voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Een gloednieuw festival. Wat wel gewoon helemaal door mag gaan. Hoe te gek. En gewoon echt triple aanname op de line-up. Waaronder een Eli Oaks. Die ooit nog een hele vette ADE-set bij ons heeft gedraaid. Ja. Dus het gaat gebeuren. Voor 10 uur hebben wij in ieder geval, als het goed is, het alarm. En dan ben je 4 tickets.
1: Ik hoor het je zeggen. En we moeten het zo meteen even hebben over misschien wel de belangrijkste vogel. Iedereen haat deze vogel. Oh. Duiven.
0: Duiven, ja.
1: Experts zijn boos deze ochtend, want die haat is onterecht. Het blijkt evolutionair de allerbeste vogel ooit te zijn.
0: Je hoort het, deze show heeft iets voor iedereen. En deze van Hugh Gale komt er ook aan na de korte break.
2: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Barucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam, de hele maand mei. Jouw festivaldealer.
3: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
4: Verse koffie en een croissant. Nummer 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
10: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business.

0: At the weekend, Vodafone Business.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Hey Slam, goedemorgen. 8:58. De dag is zonnig begonnen op veel plekken. Uiteindelijk komt er meer regen aan. Het wordt ook stukken frisser nog. Nu is het om en nabij de 11 à 13 graden. Met hemelvaart wordt ook niet top hoor. Maar mocht dat beter worden, hoor je het ook als eerst bij Slam natuurlijk. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de nu grootste files. Er staat voor 200 kilometer. Dat valt echt wel mee. De grootste op de A2, Weert Noord en Leende. Een kwartier, 8 kilometer. En de A2, Geldermalsen, Waardenburg. 23 minuten. A7, Avenhoorn, Purmerend Noord, een kwartier. En op de A15, Sliedrecht-West en Hardingsveld, Giessendam. Daar 15 minuten file. A27, Gorkum-Lexmond, een kwartiertje. En op de A28, Wezep en Brugge-Katerveer, 16 minuten. A50, Takietesbrug-Heteren, 20 minuten. En op de A50, Eerde en Zonnebreugel, een half uur, 8 kilometer. Dan de flitsers op de A1, Radio Kootwijk, richting Apeldoorn, bij 75,3. A1, Badmen, richting Deventer, bij 113,1. En de A2 Bokstel Den Bosch bij 127,7. A2 Weert richting Echt bij 203,2. Let ook op je snelheid op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij 46,2. A16 Breda richting Breda bij 70,9. En de laatste A27 Hoogblokland richting Gorkum bij 39,9. En dan pakken we het laatste nieuws even mee van het ANP. Ronald Remmelswaan in een half minuutje.
11: Goedemorgen.
10: Morgen.
11: De afgelopen jaren kwamen steeds vaker jongeren om het leven door ongelukken bij spoorwegovergangen. 1 op de 3 is tussen de 10 en 29. Ze hebben vaak geen geduld om te wachten of zijn te veel met hun telefoon bezig. Wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Slaagt de proef, dan gaat hij naar meer plaatsen. En in Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en een vrouw is daarvoor opgepakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij, meldt Rijnmond. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
10: Marijn, zou je even het geluid kunnen maken van de vogel die een beter imago verdient in Nederland?
12: Oeh.
13: Arnold en Marijn.
10: Ja, dat is niet gek. Dat is eigenlijk een van je betere imitaties, zou ik willen zeggen.
14: Dat zou ik willen zeggen.
10: Dat zo in de ochtendshow. En nu deze.

0: de Slim Ochtendshow.
1: Dat alarm kan nog afgaan, hè?
2: Spannend.
1: Dus, zet de radio een tandje harder. Voor 10 uur, wellicht jouw kans op tickets voor Mr. Garden, Echoes of Amsterdam hier in de Slam Ochtendshow. Waar wij Darude gaan knallen zo met Sandstorm en ook Reinier Sonneveld komt eraan. Jij wilt imago van deze Nederlandse vogel
3: oppoetsen. Ho. Ik niet. Experts.
1: Ik dacht dat jij ook wel aan het strijden was voor deze vieze vogel.
3: Absoluut niet. Ik ben ook niet per se fan van deze vogel.
1: Nee, ik noem het wel eens vliegende ratten. En dat noemen meerdere, toch?
3: Meer mensen. En daarom vinden experts dat het klaar is met de haat aan duiven. Ja, want ik heb altijd gedacht ook, wat voegen duiven nou toe aan deze maatschappij? Maar duiven schijnen extreem veel positieve kanten te hebben, ondanks dus hun slechte imago. Te beginnen bij dat het enorme slimme beesten zijn. Ze kunnen gezichten herkennen, routes onthouden en kunnen zichzelf over enorme afstanden oriënteren. Daarom worden ze dus ook als postduif ingezet.
1: Ja, ook in de oorlog, toch?
3: Ja, zeker. In de basis zou elke duif dat kunnen. Duiven zijn opvallend goed aangepast aan het leven in grote steden. Veel dieren hebben last van verkeer, lawaai, drukte. Maar duiven die weten zich juist prima staande te houden in grote steden. En dat maakt ze biologisch gezien een van de beste overlevers die we in het Nederlandse of gewoon over de hele wereld in het autonomische systeem.
1: Ecosysteem.
3: Zoiets. Ze spelen een belangrijke rol voor het ecosysteem ook in de stad. Ze eten voedselresten en vormen weer voedsel voor roofvogels zoals slechtvalken. Die tegenwoordig ook vaak in steden leven. En die eten, als ik me niet vergis, muizen en ratten weer op. Zo blijft dat cirkeltje, gaat dan ook weer...
1: The circle
3: rond.
1: Of life.
3: Zou ik willen zeggen. Zonder duiven zouden sommige stadsroofdieren echt veel minder makkelijk overleven. Hun slechte reputatie komt volgens experts vooral omdat ze overal zichtbaar zijn en vaak met overlast worden geassocieerd. Maar wetenschappelijk gezien zijn duiven helemaal niet uitzonderlijk vies of gevaarlijk vergeleken met andere stadsdieren. Veel negativiteit of het negatieve beeld is dus eigenlijk cultureel bepaald en het slaat nergens op. Ook nog een leuk feitje, twee leuke feitjes.
1: Ja, over duiven.
3: Evolutionair zijn... Duiven beter dan andere vogels. Duiven zijn de enige vogels die kunnen drinken zonder hun kop op te tillen.
1: Wauw, nou dan ben je al gauw beter dan anderen, ja.
3: Zeker, ze hoeven het water niet op te scheppen en in hun keel te laten lopen, maar ze houden hun snavel in het water en kunnen het omhoog zuigen.
1: Nou, die zijn niet zo gek, die duiven.
3: Nee, dat hoor ik je zeggen. En mensen kunnen ook nog wat leren van duiven.
1: Hoe dan?
3: Duiven zijn ontzettend loyaal. Die blijven hun hele leven lang bij één partner.
1: Die
3: zijn monogaam bezig. Duiven die een partner kwijtraken, rouwen soms zelfs langer dan een jaar en weigeren een andere partner aan te nemen.
1: Oh god. Is er ook een duivenkerkhof dat ze zo langs gaan bij het graf met een bloempje?
3: Dat denk ik niet. Maar een jaar voor een duif is lang, hè? Want die leven 10 jaar. Dus dat is een flinke periode in hun leven dat ze dan aan het rouwen zijn.
1: Ja, dat is 1,19. Wat moet ik nog zeggen over de duiven? Ja, ik vind dus dat je echt zo'n duivenman hebt op de Dam. Daar zijn we ooit geweest. We hebben een grappige video met Slam opgenomen. Ja. Dat er allemaal duiven op mijn hoofd zouden moeten gaan zitten.
3: Ja, daar had ik ruzie mee.
1: Ja, maar daar had jij ruzie mee. Slaande ruzie met die vent.
3: Ik had al slaande ruzie met die duif.
1: Nou ja, er was dus deze man op de Dam in Amsterdam. En die vindt dat hij de eigenaar is van de duiven.
3: Van alle duiven, ja.
1: Van alle duiven. Dus wil jij een foto met wat duiven op je hoofd? Wat we toen wilden toevallig. Dat een beetje van die vogel...
3: Een filmpje had opnemen en de duiven waren een essentieel onderdeel van dat filmpje.
1: Ja, we moesten duiven op mijn hoofd hebben. Dus jij wil van dat vogelzaad, hadden we zelf gekocht bij de Intratuin. En jij wil dat op mijn hoofd leggen. En die vent die slaat dat uit je handen van... ze eten alleen maar mijn zaad.
3: En hij begon ook duiven weg te jagen. Ja, dat is heel treurig.
1: Met een theedoek. Ging hij met een theedoek duiven bij ons weghalen. Omdat hij zei, dat zijn mijn duiven. Nou, volgens mij zijn die duiven van niemand.
3: En toen moesten we 10 euro betalen of zo. 10 euro. En zei ik heb geen cash bij het haal. Die een pinapparaat uit zijn zak.
1: Dat hebben al die wappies tegenwoordig. Een pinapparaat op zak. Die duiven zijn toch helemaal van niemand. Als die duiven van iemand zijn...

Hey, ik heb niet zo goed nieuws, Joy. Kijk, ik weet dat jij al een contractverlenging in je mail hebt gehad. Maar dat gaan we toch niet doen. Omdat ik gewoon echt zie van, wauw, wat een gebrek aan passie. Ja, en we werken hier wel echt in de koffiecompany. Snap je? Dus het is echt super belangrijk dat je...

0: Storm, de Slam Ochtendshow. Het is 9:10.
1: De Slam Festivalmaand. En nu Festivalmaand met de Slam-app. En win tickets voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
0: Ja, jongens, er gebeurt nogal wat deze maand.
1: Slam Festivalmaand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Waaronder Lake Dance, dat was vorige week. Deze week dus het gloednieuwe Echoes of Amsterdam van Mystic Garden. Dan komt Ultrasonic er nog aan, Perucaville en... Ja, is dat al gecommuniceerd, maar we gaan nog iets langer door. De festivalmaand wordt opgerekt.
2: Festivalmaand wordt verlengd.
0: Ja, we verlengen de festivalmaand.
2: Het is niet te geloven, wij zijn net Soldaat van Oranje de Musical. Wij gaan eindeloos door.
0: Ja, we gaan ook nog even kijken.
2: Ik ben aan het bellen, we gaan even kijken.
0: Ja, maar mag ik al zeggen welk festival er nog bij komt? Dat is het geweldige 909 Festival.
2: Helemaal top.
0: Bij deze. We zijn al aan het bellen, want die appjes die rollen binnen. Het festivalalarm is gegaan. Hallo, met wie?
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Met Ricardo.
0: Hallo, met wie? Ricardo.
3: Yes.
0: Ricardo, jongen, wat heb jij snel geappt?
3: Ja, toch.
0: Wat is je tactiek? Had jij het al klaarstaan in je schermpje, dat festivalmaand?
3: Klopt, helemaal.
0: Ja, dat is een goede tip. Hè. Zet dat woord vast klaar en app naar de studio als het moment daar is. Ricardo, gefeliciteerd. Jij wint 4 combi-tickets voor... Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Jij bent erbij, jongen.
3: Hey,
0: top. En het is een gloednieuw festival, dus je moet ons ook even laten weten hoe het geweest is.
3: Ja, dat ga ik zeker doen, jongen.
2: 20 juni in Amsterdam. Woon je in de buurt van Amsterdam eigenlijk, Ricardo?
3: Nee, ik woon Apeldoorn.
2: Apeldoorn. Oh ja, oké. Okay. Ja, nou ja, je kan er makkelijk met de trein komen, want de Slotenpark goed bereikbaar. Het wordt een groot feest. Heel veel plezier daar. Je krijgt ook nog het... niet onbelangrijk. Je krijgt het Slam Festival pakket te cadeau, Ricardo.
3: Kijk. Dat zit
0: vol met essentials, zodat jij alles kan meenemen, het festivalterrein op. Oké, man, ga ervan genieten.
3: Nou, dankjewel, jongen.
0: Jojo, een fijne maandag met de Slam Ochtendshow.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. James Hype, Be Mine.

0: 4 voor 9. En zou er ook een biertje zijn dat aan mij denkt? Oh. Ja, sorry hoor, het is een korte werkweek, dus we mogen er alvast een beetje over fantaseren, toch?
1: Ja, ik weet het.
0: Misschien dat we woensdagavond al samen op het terras te zien zijn of in de kroeg. Zometeen in de ochtendshow.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Schuren, afplakken, lakken.
15: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. campagne, The Unsent Message, slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. Vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. En wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, zegt de NS. Slaagt de proef, die in juli begint, dan gaat die naar meer gemeenten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser, ook door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, dan gaan we de weg op. Flitsmeister met de nu nog grootste files van Nederland. Het valt echt mee voor deze maandagochtend. De grootste nu op de A2, Bokstel en Best West. Een kwartier. En op de A2, Airport Maastricht, Agen en Kruisdonk. Daar 21 minuten, 8 kilometer. 10 minuten doe je langer over de A16 van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein door een auto met pech. En op de A20 een half uurtje bij het Kortland Aquaduct en Rotterdam Centrum 10 kilometer. En dan de laatste nog grote overgebleven file op de A73. Zaarder, Heiken en Maasbree, daar een kwartier, dat komt door een ongeluk. Flitsers op de A1, Radio Kootwijk richting Apeldoorn bij 75,8. A1 Badmen richting Deventer bij 113,1. A2, daar staan nogal wat flitsers, bij Bokstel richting Den Bosch bij 127,7. Bij Weert richting Echt bij 203,2. Bij Maarsen richting Utrecht bij 55,5. En de laatste op die A2 bij Baanbrugge richting Amsterdam bij 43,3. A15 Ridderkerk Rotterdam dan 66,2. En de laatste op de A16 Breda richting Breda uitkijken bij 70,9. Binnen nu en een half minuutje. Het is echt nog nooit zo snel dat we terug in de muziek zijn geweest. Even een iRun in de Slam Ochtendshow.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
23: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
24: Anul van Slam.
0: Ja, Anul van Slam en Marijn hier met zometeen Harry Styles nieuws, Dua Lipa nieuws en nieuws over bier. Kan het nog beter worden? Dit zijn de Holy Three in de Slam Ochtendshow.

0: Die tickets voor festivals zijn leuk natuurlijk. Maar laat ik zeggen dat wij misschien een nog veel grotere prijs hebben voor je hier in de Slam Ochtendshow. Binnen nu en een paar tellen. Het is echt mega. En zo groot dat we het maar één keer per week de deur uit doen. En ook Gabri Ponte komt eraan, de Grand Slam. En nog veel meer.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: Met nu even een rapido rondje nieuws maken. Dua Lipa die sleept Samsung voor de rechter omdat haar foto zonder toestemming op verpakkingen van televisies zou zijn gebruikt. Volgens haar werd ze ingezet voor marketingmateriaal en stond ze ook op de dozen van tv's, terwijl ze daar nooit goedkeuring voor heeft gegeven. De zangeres eist nu een schadevergoeding van $15 miljoen... en stelt dat grote bedrijven niet zomaar bekende gezichten kunnen gebruiken, alsof het gratis stokfoto's zijn. Dua Lipa op de doos en dan stekker erin en vervolgens op tv gewoon heel Holland bakt. Hey, ook dat voelt als misleiding. Het drinken van bier levert mogelijk meer vitamine B6 op dan eerder werd gedacht, blijkt uit nieuw onderzoek. Volgens dit Amerikaanse onderzoek is vastgesteld dat een standaard glas bier tot ongeveer 15% van de dagelijkse behoefte kan dekken, met alcoholvrije varianten die soms zelfs nog hoger scoren. Wetenschappers benadrukken dat de hoeveelheden variëren per soort bier en vooral afhangen van ingrediënten zoals gerst en gist. Wel zeggen ze dat bier geen goede vervanger is voor gezond eten en drinken om vitamines te binnen te krijgen. Ah, oké. Maar als mijn hamster nat is, dan mag ik hem wel gewoon in de magnetron doen, toch? Ik let tegenwoordig extra veel op mijn vitamines en ik heb gemerkt dat ik veel gelukkiger ben sinds dat ik ben overgestapt van koffie naar sinaasappelsap in de ochtend. Ja, mijn dokter legde uit dat dat geluksgevoel kan komen door de extra vitamine C, maar ik denk eigenlijk dat het door de Prosecco komt. Bijna begint Harry Styles aan 10 concerten in de Johan Cruijff Arena, maar de kaartverkoop is opvallend omgeslagen. Er worden massaal tickets aangeboden op doorverkoopplatformen voor lagere prijzen, soms zelfs onder de originele prijs. En dat komt volgens kenners doordat de enorme hype rondom zijn Resident Tour in Amsterdam en Londen veel mensen heeft aangezet om kaartjes te kopen uit angst om mis te grijpen, waardoor Ticketmaster te veel concerten heeft toegevoegd eigenlijk, waar mensen achteraf dus toch niet naartoe willen. Hey, kan Harry Styles dan niet in dat krasstadion van Volendam spelen en dat Ajax dan alsnog gewoon in de Arena kan spelen volgende week?
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 12 over 9. De dag is wel zonnig begonnen, maar er komt echt veel meer regen aan. En in het noorden kan het echt gaan stormen vannacht. Daar hebben we windstoten tot wel 80 km per uur. Thomas Gray en Rumors nu op Slam.

0: Italiaanse oom. Tenminste, we denken nog steeds dat we verwante familie zijn. Het klinkt altijd wel erg goed als we elkaar zien. Thunder gedraaid hier in de ochtendshow. Hij heeft toen voor het Songfestival meegedaan, hè? Weet je nog welk land? Een heel klein land. Hij is natuurlijk ook van Eiffel 65 geweest, back in the day.
1: Was 2025 voor San Marino.
0: San Marino, ja. Toch wel het kleinste land waarvoor je mee kan doen, denk ik. Of Monaco, een van de twee. San Marino.
1: Monaco mee aan het Songfestival?
0: Even een hersenspinsel. Misschien niet, hoor.
1: Hebben ze wel gedaan in het verleden, maar ze zijn in 2026 doen ze niet mee.
0: Nieuws van deze ochtend is dat de Noorse delegatie op de vingers is getikt door het Songfestival, omdat hun act te sexy is. En de act moet worden aangepast. Vind ik helemaal niks voor het Songfestival. Ik dacht toch dat je daar queer mocht zijn wat je wilde.
1: Eerlijk, dat hele Songfestival kwam echt mijn reet roesten.
0: Ja, nee, ik vind het ook echt helemaal niks meer eigenlijk. Je zou dan kunnen zeggen, voor de dynamiek in de ochtendshow zou Anul nu moeten zeggen dat hij het te gek vindt. Maar ik kan het niet acteren.
1: Nee.
0: En dit weekend had je ook dan weer, het Songfestival had een ander land, Israël, op de vingers getikt. Ik dacht, oh ja, vanwege de oorlogsmisdaden of zo. Nee, vanwege dat die zanger had opgeroepen, stem op mij. In alle talen had hij dat ingesproken. Ik vond het juist slim dat hij ook een Nederlandse filmpje had gemaakt.
1: Dat klopt. Er is toch ook wel zo'n verleden dat Israël gewoon echt advertenties inkoopt in zeg maar landen van stem op onze inzending.
0: Ja, dat mag dus niet. En dan krijg je op je flikker van de EBU. En nu is dus Noorwegen aan op de vingers getikt. Omdat ze een te sexy act hebben. Ik zie een foto van die guy die dat gaat doen. Ja, dit lijkt wel een soort AliExpress Harry Styles. Hij heeft ook zo'n broekpak aan. Het zit onder dezelfde tattoos, snorretje.
1: Ja, weet je, en wat dat betreft is het wel gewoon herkenbaar. Want wij zijn ook meermaals op de vingers getikt dat het gewoon te sexy is, deze show.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Frankie Rizzardo, Shinjuku.

0: Dit is de ochtendshow waarin we de grootste prijzen de deur uit doen. De hele week de tickets voor Mr. Garden Echoes of Amsterdam. Tijdens de Slam Festival maand. Maar, ja, er is ook een prijs die we maar één keer de deur uit gaan doen. En dat is omdat die nogal zeldzaam is. Het is geluk. Je kan geluk winnen op maandag. Dat is fijn aan het begin van de nieuwe week. Is er iets waarbij jij wel extra geluk kan gebruiken deze week? Vast wel. Of het nou iets op werk is, of met gezondheid, of met een relatie. Wij hebben het voor je. Je wint een dosis geluk. En daar doen we ook nog de ochtendshow mok bij. Die jij dan zelf nog kapot kan gooien voor wat extra scherven. Die schijnen namelijk geluk te brengen.
1: Ja, zeg dat.
0: Wat ga jij zo meteen allemaal kapot smijten hier, Marijn?
1: Ik heb een aanbieding vandaag aan BAFTA.
0: Zo'n prijs.
1: Zo'n filmprijs gewonnen in het Verenigd Koninkrijk door Adolescents. Alle overgebleven, je bent de beste moedermokken van de HEMA, die voor moederdag in de collectie zaten.
0: Ja, die kunnen ook weg.
1: Ik heb een tentconstructie van Music On Festival. Ik heb een zak met afval die Ferry Doedens tijdens zijn taakstraf bij elkaar heeft geraapt. En ik heb een nieuwe doos van Samsung met een tv er ook in, waar Dua Lipa op staat.
0: Oh, daar hadden we het net over.
1: Dat
0: Dua Lipa onterecht op die dozen staat. Ja. Alright, als jij je wel geluk kan gebruiken, dan gaan wij al deze spullen kapot gooien voor je. En krijg je dus de ochtendshow een mok thuisgestuurd. Stuur even geluk in de app van Slam en dan gaan we dat regelen voor je. Ja, en wat gaan we zo meteen draaien, Paul?
2: Paul Elstra, Rainbow.

0: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Nog een keer. Papa, sneller.
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
14: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
13: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week...

0: extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Good morning Slim, 9:30. Het is droog en zonnig op veel plekken. Het wordt 11 tot 13 graden. Later komen de buien bij. Vooral in het noorden van het land kan het echt gaan stormen vannacht. Met windstoten tot wel 80 km per uur. Dan naar de weg toe. Flitsmeister die heeft de grootste files van dit moment. Dus even kijken. Het is er eigenlijk maar. Het zijn er maar drie. A2, Airport Maastricht, Agen en Kruisdonk. Daar 10 minuten. En op de A20, 10 minuten. Terbrechtseplein en Krooswijk. Om het af te sluiten, de A58 nog. De Baarsemoergestel, 12 minuutjes. Dan de flitsers. A1, Radio Kootwijk richting Apeldoorn bij 75,7. A1, Badmen richting Deventer bij 113,1. A2, Bokstel Den Bosch, 127,7. A2, Weert richting Echt bij 203,2. A4, Schiphol Leiden bij 8,2. En de A15, Ridderkerk richting Rotterdam bij 66,2. A16, Breda bij 70,9. En de laatste alweer A20, Rotterdam richting Gouda bij 31,5. En dan pakken we dat laatste nieuws mee van het ANP. In een half minuutje up-to-date, dankzij Ronald.
2: Goedemorgen.
1: Morgen.
3: Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hantavirus. Ze is positief getest. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Een heftig ongeluk in Vlissingen vanochtend. Volgens Omroep Zeeland was er een botsing met een tractor, een auto en een personenbusje. Er vlogen meerdere voertuigen in brand. Er is zeker één zwaar gewonde. En fatbikes zijn vanaf vandaag niet meer welkom in het Amsterdamse Vondelpark. Wie wordt betrapt krijgt de komende 2 weken nog een waarschuwing. Na die tijd krijgen een boete van €115. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
1: En we gaan zo meteen smijten met een hoop spullen hier. Scherven schijnen namelijk geluk te brengen. We willen jou wel wat extra geluk cadeau doen. Heb je iets waarbij je het wel kan gebruiken? Hè? Is het een sollicitatiegesprek? Is het een functioneringsgesprek misschien wel? Hè? Moet je afrijden, afzwemmen? Ook dan ben je welkom in de app van Slam. Stuur geluk en maak ook kans op onze ochtendshow Mok. Dan kan je die zelf nog kapot gooien.
4: Anul en Marijn.
1: Of gewoon lekker uitdrinken, kan ik ook aanraden. Het drinkt heerlijk, dat ding, man. DJ

0: Oh, je is even lekker aan het draaien vandaag, jongens.
1: Ja, dankjewel. DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky. Het is 10:50. En hallo met wie?
2: Hi, met Dominique.
1: Oh, nou Dominique, daar gaan we dan.
3: Godverdomme, sorry dat ik even vloek.
4: Alles gaat weer fout hier.
5: Jongens, pas op met de vuur. What the fuck?
1: Wij gaan flink wat scherven laten rinkelen hier bij Slam. Want scherven brengen geluk. Dominique, waar kan je wel wat geluk bij gebruiken dan?
2: Nou ja, zo'n beetje bij alles. Maar ik heb nu, de keuring komt eraan van mijn autootje. En Ik maak me daar best wel zorgen om.
1: Dus. Ja. Dat kan natuurlijk.
2: Ja, ik zou daar wel een klein beetje geluk bij kunnen gebruiken.
6: Dat snap ik, ja. Wat voor auto rij je?
2: Ik rij een Peugeot 107.
6: Ja, nee, daarvoor betalen.
1: Hoezo?
6: Ja, ik hoor Peugeot en Peugeot staat bij mij gelijk. Ja, maar het is wel een 107. Die wordt eigenlijk gemaakt, als ik me niet vergis, door Toyota. Want het is hetzelfde als een C1 en een Toyota Aygo. Dus eigenlijk is dat de enige Peugeot die een Toyota is. En zodoende denk ik dat het wel mee gaat vallen.
1: Ik hoor Dominique zeggen, klopt. Wist je dit echt of lul je gewoon een beetje
6: bij? Ja, serieus. Okay. C1 en de Aygo.
2: Nee, inderdaad. Dat zijn drie dezelfde auto's.
1: Ik wist niet dat Top Gear aan het presteren was.
6: Je kan vaak ook, zeker bij die autootjes banden en zo. Weet je, dat kun je ook voelen natuurlijk, of het profiel erop zit. Dan kun je daar al op zijn tijd rekening mee houden.
2: Ja.
6: Maar het gaat vast goed komen, Dominique. Ik heb alles trouw in. En zeker na wat wij nu gaan doen.
1: Ja, zeker. Wij gaan wat geluk jouw kant op stralen, Dominique. Dus ben je er klaar voor?
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, Marijn, die heeft een hoop mooie spullen. Marijn, wat had je ook alweer?
6: Ik heb een aanbiedingvraag aan BAFTA. Ik heb alles wat overgebleven is van Moederdag van de HEMA. Die je mokken met Je bent de beste moeder. Ik heb een tentconstructie van Music On Festival. Een zak met afval dat Ferry Doeders tijdens de taakstraf bij elkaar heeft geraapt. En een nieuwe Samsung TV in doos waar Dua Lipa dus op staat, die doos.
1: Alright. Ja, Marijn, haast je naar het magazijn met alle spullen. En dan kunnen we beginnen. En
6: Ik zal wel weer hakken aan hebben.
1: Oh, daar ga je. Ben je daar?
6: Ja, ik ben er.
1: Ben je inmiddels aangekomen in het magazijn?
6: Ik ben aangekomen in het magazijn. Het is een soort kerkmagazijn geworden.
1: We moeten daar eens gordijn op hangen.
6: Ja, dat denk ik.
1: Hey, nou, Dominique, heb je iets gehoord wat als eerste kapot mag?
2: Nee, hebben jullie ideeën?
6: Nou, ik heb bijvoorbeeld... Heb jij iets met films? Die BAFTA, die mag wat mij betreft wel stuk.
2: Ja, dat vind ik ook.
6: Hoppa. Zo.
2: Gaan.
6: Hoppa. Had jij kaartjes van Music On Festival toevallig?
2: Nee.
6: Is maar goed ook, want die tentconstructie ligt hier nu in stukjes op de... Hoppa.
2: Kijk.
6: Die zak met afval van Ferry. Ik heb nooit naar goede tijden, slechte tijden gekeken. Wat een kutprogramma was dat, zeg.
1: Hoppa. De tijd van onbezorgdheid.
6: Daar gaan die mokken van Moederdag. Van de hele... Zijn 100 jaar, maar dit ligt gewoon op de grond. En als laatste die Samsung TV, die nieuwe Samsung TV.
1: Oh, lekker Marijn.
2: Wow.
6: Ik trap er nog één keer tegenaan hier. En nog een keer.
1: Jeetje man. Dus even rustig, je lijkt wel een hooligan.
6: En nu is het wel goed zo.
1: Ja, het is wel goed geweest. We gaan weer even rustig de muziek in op Slam. Maar wauw, wat een hoop scherven die geluk gaan brengen voor jou, Dominique. Het komt vast goed met die APK.
2: Het klonk heel goed, inderdaad.
1: Ja, kom maar gauw uit het magazijn. En we sturen jou ook nog de Slam Mok.
2: Kijk, dat is altijd leuk. Dankjewel.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Raar, hè? Hadden we het door? Misschien niet eens. Het voelt gewoon natuurlijk hier bij Slam. Drie Hollandse meesters achter elkaar. Martin Garrix, Armin van Buuren en Bakermat. Weet je waar hij vandaan komt?
1: Bakermat?
0: Ja.
1: Is dat niet Markelo?
0: Ja, Markelo. Ja, ja, nee, serieus. Hoe weet je dat?
1: Ja, ik kom ook uit... Nou, niet uit Markelo, maar uit Diepenhout. Het ligt naast Markelo.
0: Maar ken je hem ook?
1: Nee, ik ken hem niet, nee.
0: Hij was hier vrijdag in de mixmarathon.
1: Oh joh, helemaal vanuit Markelo.
0: Helemaal vanuit Markelo,
1: had
0: ja.
1: Had hij mee kunnen rijden.
0: Had hij de kilometers even gedeclareerd. En hij is ook hobbyboer. Dat vond ik zo leuk. Hij wil koeien kopen en dan geiten en schapen. En dan gaat hij gewoon hele boerderijen starten daar.
1: Wow.
0: Ik hoop dat het goed genoeg gaat met de muziek in ieder geval. Hij noemt het hobbyboer. I Love Life, dat was zijn nieuwe Bakermat hier in de Slam Ochtendshow.
1: Markelo.
2: Ongekend hoeveel beats die man maakte.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Henk van Steen Tentenbouw. Wij leveren tenten aan grote festivals. We hebben afgelopen weekend een mooie tent neergezet voor Music On Festival in Amsterdam. Eigenlijk niks meer van gehoord. En ik zeg altijd maar zo, geen bericht...

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: iemand die het een tikkie anders doet.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag?
7: Ja, zo lastig.
6: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
7: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, maar je touwen echt perstrikt.
10: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenenspecialist. Neem die stap. Scapino.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
10: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hanta-virus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Bij een flinke botsing in het havengebied in Vlissingen is zeker één zwaar gewonde gevallen. Volgens Omroep Zeeland botsten een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. En door de klap brak er brand uit. Op foto's zijn zeker twee zwart geblakerde voertuigen te zien. Politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. Ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. En campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En dat was het nieuws op Slam.
1: Zo, we hebben de zon echt in het weekend achtergelaten, of niet? 2:02, good morning. De situatie op de weg dan. Flitsmeister meldt 1 vertraging. Op de A28 richting Zwolle bij Hattemerbroek. Daar verlies je 20 minuten. 4 kilometer aan file, komt door een auto met pech. En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij Radio Kootwijk. 75,7. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Bokstel. Controle bij 127,7. De A4 richting Leiden bij Schiphol. Controle bij 8,2. En de laatste flitser vind je op de A20 richting Gouda bij Rotterdam. Voetjes van het gas bij 31,5. En binnen een minuutje zijn we terug in de muziek met Faithless en Calvin Harris.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Jarno van der Wielen.
1: Ja, de vraag komt al binnen. Hoe klinkt het festivalalarm? Oh, sorry. Nee.

Slam en New Religion. Good morning, de werkweek is weer begonnen. De maandagochtend om 10:10. En ik snap dat je op je werk een beetje scherp moet zijn. Maar ben dat vooral richting ons. Want het festivalalarm kan deze week ook weer afgaan. Maak je kans op 4 tickets voor Mystic Garden, The Echoes of Amsterdam. Hoor je het festivalalarm voorbij komen? App Festival Maand deze kant op via de app van Slam. En voor de volgende man, want je wint 4 tickets als je de snelste bent. Betekent dat hij naast zijn vrienden, die kan hij al niet meenemen, alleen zijn vrouwen kan meenemen. Nio, die heeft 3 vrouwen. Ja, serieus, heeft een relatie, die was klaar met dat vreemdgaan en had zoiets van, nou weet je, ik neem er gewoon 3. Ik vind gezeik met eentje, dat vind ik niet genoeg. Ik pak er lekker 3. En ze hebben gewoon onderling besproken, we hebben nu met z'n 4 een relatie, dus je zou alleen al met z'n vrouwen naar Mystic Garden kunnen. Komende vrijdag staat hij trouwens met Aiken in de Ziggo Dome. En de setlist van zijn show is makkelijker te onthouden dan de verjaardagen van zijn vrouwen, ongekend. Tickets zijn er nog voor. Samen met Aiken staat hij 2 avonden in de Ziggo Dome.

zijn met Lost Frequencies en The Temper Trap en Sweet Disposition. We gaan een beetje lekker op maandagochtend, ben een beetje productief. Doe dat nou alsjeblieft, tussen mij en jou gezegd. Want op een maandag is ook gewoon de lift uitgevonden. Hè? En als die man niet productief was geweest, hadden wij nog steeds naar de 6e etage moeten lopen met de trappen. Dus hop, schouders eronder vandaag en genieten van Kygo.

0: for somebody else. Khalid en Save My Love. Je luistert Slam en zometeen binnen één klik naar Eli Oaks, Go To Gym, DVS1, Sandrine en Rosie. Je maakt kans op tickets voor Mystic Garden. Hoe dat zit hoor je zometeen. En ook muziek van Another.
1: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Barucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hé, hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
4: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Good morning, het is 1 minuut over 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een regenachtige dag vandaag. Die komt vanuit het zuiden, die bui. Vanmiddag is het slechts 8 tot 10 graden. En vanavond maak je ook weer kans op buien. Dus kommer en kwel vandaag. Situatie op de weg dan. Flitsmarge die meldt geen vertragingen meer. Wel opletten op de flitsers. De A1 richting Apeldoorn bij Radio Kootwijk. 75,5 controle. A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Bokstel. Opletten bij 127,7. De A4 dan in de richting van Leiden bij Schiphol. Opletten bij 8,2. En de laatste vind je op de A16 richting Breda bij Breda. Voetjes van het gas bij 70,9.
18: Jarno van der Wielen.

Slam. Het is meimaand, festivalmaand hier bij Slam. En ken je dat van die groepsapps waar eigenlijk al na maanden niks in gezegd is? Jij bent waarschijnlijk de laatste geweest die ooit initiatief heeft getoond van jongens, zullen we naar dit festival gaan? Waarbij je dan nul reactie erop krijgt. Maar het is tijd om weer een nieuw bericht te sturen in die groepsapp. En dan sta je niet voor lul, want je zet er het woord gratis bij. En dan gebeurt er iets magisch, want dan gaat iedereen ineens reageren en dan willen ze mee hoor. 4 tickets liggen op jou te wachten voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam op 20 juni met onder andere Eli Oaks, Go To Gym, DVS1, Sandrine en Rosie is daarbij. Hoor je het festivalalarm voorbij komen? Heel simpel. Dan heb je festivalmaand. Deze kant op via de app van Slam. Festivalmaand die via de app van Slam. Maak je kans op 4 tickets voor Mystic Garden, Echo of Amsterdam. Kan niet meer lang duren. Ik ga ervan uit. Eerst muziek van Ilke Kleine, Joris Voorn. Dit is Transmission.

0: tickets voor de dikste festivals.
1: Mag ik even een kleine tip geven? Als je wordt teruggebeld door Slam, kijk wel of dat je een beetje een goede batterijpercentage hebt. Want ik belde net iemand terug, die had ik 1 seconde aan de lijn, daarna onbereikbaar. Maar ja, goed, de ene de dood is de ander zijn, Esther.
2: Brood?
1: Ja, kijk eens aan. Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, heb jij een beetje lekkere koffie thuis op werk, of niet?
2: Ik werk vanuit huis, dus ik zet mijn eigen theetje. Ik ben niet zo van de koffie.
1: Ah, oké. Je skipt de hele koffie, dat begrijp ik. Heb je lekkere thee thuis, dan is die beter dan op kantoor?
2: Zeker weten.
1: Ja, heel goed. Dat is het enige juiste antwoord. Anders heb je een probleem natuurlijk bij je thuis. Hey, hoorde ik nou dat jij eigenlijk ieder weekend wel op pad bent?
2: Klopt.
1: Wat goed. En waar ga je zo alleen?
2: Ik was afgelopen weekend bij Geheime Liefde. Aankomende zaterdag ga ik naar Awakenings Up Close.
1: Zo.
2: Ja, Loveland, 909, Stone Techno, noem het op.
1: Jeetje, Mina. Dat wil wel. Mag ik vragen hoe oud je bent, Esther?
2: Ik ben 56.
1: 56, kijk eens. Nu moet ik zeggen, ik ben exact 30 jaar jonger. En ik ga toch vragen, hoe hou je het in godsnaam vol?
2: Hoe hou je het vol? Gewoon de rest van de week heel goed voor jezelf zorgen. Voldoende slaap, gezond eten. En ja, ik krijg er heel veel energie van. Dus dan is het niet zo heel moeilijk.
1: Ik schrijf het even op, want ik ben jaloers erop. En ik hoop dat ik op die leeftijd nog zo hard kan partyen als jij kan. Dus, maar dat betekent wel dat je nog een gaatje hebt tot 20 juni, of niet?
2: Zeker weten.
1: Nou, dat is hartstikke goed. En ik heb goed nieuws voor je, want er kan maar één iemand echt, ja... Het past gewoon helemaal bij jou. Zo ga ik het zeggen. Dus jij wint 4 tickets voor Mystic Garden.
2: Woehoe!
1: En we doen er ook nog even een Slam Festival pakket bij. Dus dan ben je helemaal, kom je goed aan het front. Je bent van alles voorzien. Gefeliciteerd, je bent erbij. 20 juni.
2: Ja, super tof. Hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. Namens je vrienden van Slam, je bent er gewoon hartstikke bij. Het volgende festival, wat wordt dat?
2: Aankomende zaterdag. Awakenings Up Close.
1: Kijk eens aan. Nou, heel veel plezier, Esther.
2: Gaat zeker lukken.
1: Hoi,
2: dankjewel.
1: Hoi. En wil je ook kans maken? De hele dag gaat het festivalalarm nog af. Hoor je het festivalalarm? App dan Festivalmaand via de app van Slam.

0: is het motto, hoe hou je het vol?
1: Hoe hou je het vol? Gewoon de rest van de week heel goed voor jezelf zorgen. Voldoende slaap, gezond eten. En ja, ik krijg er heel veel energie van, dus dan is het niet zo heel moeilijk.
0: Ja, kijk. Dat is een lekker motto voor de maandagochtend. Zometeen de beste beats voor je maandag met onder andere deze. Slam. Coming up.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. En er zijn twee nieuwe besmettingen met het Hanta-virus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar geen klachten heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En dat was het nieuws op Slam.
22: 10 minuten over 11. Gelukkig geen vertragingen meer op het wegennet, meldt Flitsmeister. Wel een paar flitsers opgelet op de A1 bij Apeldoorn richting Radio Kootwijk. Bij 76 een controle. De A2 dan Eindhoven Den Bosch bij Bokstel. Hectometerpaal 127,7. De A4 richting Leiden bij Schiphol 8,2. A6 Emmeloord richting Jouren bij Sint-Nicolaasga. Een controle bij 305,2. En de laatste vind je op de A20 in de richting van Gouda bij Rotterdam. Voetjes van het gas bij 31,5.
23: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
24: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: Black Silver.
1: Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Jarno van der Wielen.
3: We nemen je mee richting de lunch. De lekkerste lunch met alle genres in de mix. Over een uurtje. Houd

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Kijk, er wordt nu heel veel gezegd nu dat de film uit is over Michael Jackson. Hij bleef altijd hangen in zijn kindertijd. Maar er zijn veel meer artiesten die dat doen. Tenminste, iedereen blijkt fan te zijn van Sneeuwwitje. En dan vooral van deze zin.
1: Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all?
0: Ja, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Het lijkt de populairste zin te zijn als je het even niet meer meet qua schrijven. Want ook deze artiesten hebben het onder andere gebruikt in een liedje.
2: Who's the fairest bitch in all the land?

0: en Run It in de ochtend van Slam. Good morning, we gaan terug naar het jaar 2008. De beste zin die toen is uitgesproken, de beste quote, kwam uit de film The Dark Knight van Batman. En die kwam, die zin, uit de mond van de Joker.
1: If you're good at something, never do it for free.
0: If you're good at something, never do it for free. Sindsdien ben ik tikjes gaan sturen naar het zoenen. Maar ik ben helaas nog steeds niet financieel afhankelijk, zoals je hoort. Terug naar het jaar van de beste danceklapper misschien wel ooit gemaakt. Paul en Frits Kookbrenner. Sky and Sand hoor je nu.

0: say.
1: Pink Panther, Sarah Larsson op Slam. En Stateside. Zometeen blijf hier, want je hoort naar welk land je moet verhuizen als je korter naar school wilt. Ze hebben gezegd van, als het WK begint, dan stoppen wij ook met school. En ook Dua Lipa komt eraan.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AH

0: 12. Tijd voor je slimweerupdate van de vrienden van Weer Online. Het kommer en kwel vandaag. Een bewolkte dag met heel veel kans op regen de hele dag door. En de temperatuur die schommelt tussen de 8 en 10 graden. Dan de weeg af met Flitsmeister. Daar niks meer aan de hand qua files. Wel flitsers. Opgelet op de A1 richting Apeldoorn bij Radio Kootwijk. Een controle bij 76. De A1 Laarden in de richting van Eemnes bij 28,9. A2 dan Eindhoven en Bos bij Bokstel. Controle bij 128. De A4 richting Leiden bij Schiphol bij 8,3. A15 richting Rotterdam bij Ridderkerk. Oma Gent staat daar bij 66,2. En de laatste is de A20. Rotterdam-Gouda bij Rotterdam. Voetjes van het gas bij 31,5.
1: Jarno van der Wielen.
0: Eerder schoolvakantie, naar welk land moet je heen? Dat hoor je zometeen. Ook muziek van Dua Lipa en The Baby. Na Juste, Turn the Lights Off.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: BTS. Swim. Swim. Swim. Calvin Harris en Jazzy. Satisfied.

Calvin Harris en Jesse, je hoort die op Slam en Satisfy. Zometeen Florida, Kesha, Ride Round komt eraan. En zit je midden in de schoolperiode? Misschien kan het nog net op tijd. Je moet verhuizen naar Mexico. Daar zijn ze nu van plan om het schooljaar een maand eerder te laten stoppen. Heeft alles mee te maken omdat het WK gaat beginnen. Het WK gaat daar beginnen op 11 juni. Wordt de eerste wedstrijd gespeeld Mexico tegen Zuid-Afrika. Maar ze hebben nu zoiets van iedereen moet vrij zijn voor het WK. Dus 5 juni is de laatste schooldag in Mexico. Is toch lekker dat je dan al vrij bent. Weet je trouwens wat de overeenkomst is tussen deze schoolkinderen en het Nederlands elftal? Waarschijnlijk gaan ze allebei eerder naar huis dan gepland. Ik heb er geen vertrouwen in. We gaan het niet goed doen, maar goed. Hoop voor de best. Dit is Slam, Harry Styles onderweg. En eerst David Guetta, back.

0: schakel even over naar de Johan Cruijff Arena. Daar begint hij vrijdag aan 10 concerten. Je hoorde Harry Styles en Aperture. Zijn ze al een beetje begonnen met bouwen daar? Kijk, de bol afbreken, dat hoeft niet meer. Dat hebben gisteren de Ajax-supporters al gedaan toen ze in de laatste minuut verloren van Utrecht. Maar even kijken. Oh ja hoor. Dat gaat lekker daar. Hij is er klaar voor, Harry Styles en Aperture. Ook in de startblokken zometeen. Het is 6:56. Dat betekent...
1: Houze in de pauze!
0: Komt eraan met zometeen Lily Allen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Boet, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby-tas... ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, maar je touwen echt bertstreekt.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Drie grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurt dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen en daarom sluit de politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van €1 miljoen voor de gouden tip heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. En Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen beide landen. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En dat was het nieuws op Slam.
12: Dan de weg af met Flitsmeister. Nou, het is een kort rondje, want er is maar één vertraging. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
14: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

gewoon tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland afgaan. Hoor je hem daar voorbij komen, app dan Festivalmaan deze kant op. Het is er weer tijd voor House in de Pauze met alle genres in de mix. Zometeen Katy Perry, Lily Allen en eerst Galantis. Dit is Runaway.

0: Maandag zo betekent House in de pauze verder met Lil Kleine, Krantenwijk, Spiller en ook Avicii binnen een paar tellen. Tot zo.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Tip om

0: McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop. Aldi.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
18: House in de pauze.
19: We hebben het over 12:30. Tijd voor een Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. De hele dag kans op buien. Het is echt 8 tot 11 graden. Echt niet best. Vanavond dan kans op windstoten tot 90 km per uur. En ook meer regen is dan verwacht.

Slammen, maak kans op 4 tickets voor Mystic Garden in Amsterdam. 20 juni met onder andere daar Go To Gym op de line-up. Ellie Goulding en Hathaway komen eraan naar de Black Eyed Peas. Dit is Mamacita.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
7: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
18: Ik wil als Dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van de hondiers die nu in thuisquarantaine zitten te checken. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat, maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuiniging op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum, omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Dat is gelukt door onder meer de oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur. Dan het weer van weer online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En dat was het nieuws op Slam.
6: Dankjewel, dan even situatie op de weg voordat we verder gaan met deel 2 van Houze in de pauze. Veel van de vertragingen hebben te maken met de A50 bij Arnhem Centrum. Daar is de weg volledig dicht vanwege een ongeluk bij meerdere voertuigen. Dat gebeurde iets voor 11:15. Dat gaat nog wel duren, in ieder geval 3 kwartier. Dus daarom A12 voor Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek 35. En vooral de A50 Os-Apeldoorn voor Arnhem Centrum is de weg dus dicht. 40 minuten staat hier en de A58 Tilburg-Eindhoven. Voor de brug over het Wilhelminakanaal ongeluk gebeurt een half uurtje extra. Let's
8: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
24: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
26: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
27: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week. Mystic Garden. Echoes.

kwam. Gramophone Fit en Why Don't You. Daarvoor nog de Bucketheads en de Bom. Met zometeen in de lekkerste lunch van Nederland. Fred again door you. Eerst een gast die heeft tegenwoordig een Shark Tank in zijn vloer zitten. Met echte haaien. Ja, dat is zielig maar vet. Ik heb het over Jason Derulo heeft dat. Goodbye.

0: onze Dance Nation en Sunshine. En ook straks als het weer zomervakantie is, kan jij Slam overal meenemen met de Slam app. En Willem, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Maak even iedereen jaloers. Wat zie je om je heen?
1: Ja, zon, zee, strand en bier en vrouwen in bikini, hè?
0: Oh, lekker. Waar ben je, Willem? Zeg het maar.
1: Op Tenerife zitten we lekker.
0: Ah, wat heerlijk. Slam te luisteren. House in pauze vanaf de eerste speaker. Wat goed. Willem, geniet ervan, jongen.

0: Een van de beste van Sander van Doorn. Call call. Goeie naam ook trouwens. Ja, ik moet de nieuwe film van Michael Jackson nog zien. Letterlijk en figuurlijk. Zometeen in ieder geval Wisdom Off The Wall komt eraan. En ook Martin Garrix Summer Days onderweg in de lekkerste lunch.
1: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Barucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering.

0: voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Mei maand is Occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
10: Maar je moet gewoon je boek houden.
9: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
11: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen

En je weer online weerbericht voor je. Regen trekt over koude lucht. Wel frisse lucht uit Scandinavië, maar helaas dus wel fris. 8 tot 11 graden, harde wind zorgt ervoor dat alles nog een beetje frisser aanvoelt. En morgen helaas hetzelfde weer. Met af en toe wat regen en vooral heel veel bewolking. Dan, langs de vertraging, A12 voor Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek, daar een

Wisdom en Off The Wall. Ja, mocht je toch nog ergens denken dat een grijze brein dat muziek maken echt niet loont, of zingen, dan zit je toch wel echt fout. Hier nog even bewijs. Namelijk de zanger van Maroon 5 en zijn vrouw, een Namibisch model, die hebben hun woning dus verkocht. Eind vorig jaar voor Conti. 48 miljoen euro omgerekend. Een landgoed van 14.000 vierkante meter. Oh my god. Adam Levine, Maroon 5, Moves Like Jagger, hoor je zo meteen naar deze Passa.

hem aanstaan. De nummer 1 lunch van Nederland. Alex Codino en Watch Out. Dit is House in de Pauze. En ik hou van rellen, maar dit gaat te ver. Je kent het wel van die wifi-netwerken. Dat je denkt, ha, AIVD bus 1 of zo. Maar iemand heeft dus een hotspot gemaakt afgelopen zaterdagavond. In een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol. En iemand heeft de hotspot toen genoemd bom aan boord. Vliegtuig is ontruimd geweest. Uiteindelijk hebben ze de man, die of de vrouw trouwens, die de hotspot heeft gemaakt, niet gevonden. Dit is toepasselijk en iets minder gek.

0: de lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18+ speelbewust.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Moet je kijken daar, leuke gast.
16: I know.
15: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
16: Is ook echt jouw type.
15: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
16: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, maar je touwen echt bestreekt.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De bonden dreigen met acties en als antwoord daarop komt minister Veilbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuiniging op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Veilbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in de uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Op de website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. Het begon allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. En tientallen actievoerders lopen vanmiddag in een rouwstoet in Haarlem, omdat de provincie Noord-Holland 100.000 ganzen wil doden. Dat moet om de natuur te beschermen, maar ook voor de veiligheid bij Schiphol, zeggen ze. Een actiegroep is het daar niet mee eens. Ze vinden het ecocide, omdat de biodiversiteit verdwijnt. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En dat was het nieuws op Slam.
20: Dankjewel. Situatie op de weg van Flitsmeister. Dat zijn 2 vertragingen die opvallen. Eerst op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is de oprit dicht. 25 minuten extra. En op de A59 Zonzeel-Oss tussen Hooipolder en Dussen. Daar een kwartiertje extra.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
22: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.

0: Maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Boost your summer.
8: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Thomas van Empelen.
9: En laat dit nou net ook de radiozender zijn die klinkt als een festival. Iedere dag op je radio. Zometeen Yugel, Solto, Jamaican Bam Bam. Na years and years, dit...

0: Jugel, Soto en Jamaican Bam Bam hier op de maandag werkdag van Slam. En ik weet niet hoe bij jou was vanmorgen, maar ik werd wakker en ik keek naar buiten en ik dacht, god, wat een grijze lucht. Wat heerlijk. Ik heb het hele weekend uitgespeeld. Gisteren moederdag gehad, dus familie, vinkje. Bootje gevaren op zaterdag met biertjes, vrienden, vinkje. En vrijdag een date gehad met een Bulgaarse dame. Dus ook daar... ja. Ook het daten en dat gedeelte van het leven kon ook een vinkje achter. Dus ik had mijn weekend wel gehad. Het is tijd om te werken vandaag. Zin dan. En dan mocht je toch denken, ja Thomas, wel leuk en aardig dat jij dat zo ervaart. Maar ik heb nog een beetje motivatie nodig. Dan heb ik een stukje mindset algoritmo van Insta met Sander die motivatie heeft.
1: You can't tame the spirit of someone who has magic in their veins.
0: Ja, waanzinnig mooi gesproken. Dat is toch, dat kwam net in mijn algoritme voorbij. In the veins. Zou die Nederlands zijn? Hey, Jennifer Lopez, zo meteen. Getta, save me tonight. Eerst even lekker glijden met deze mooie. Dit is bij Slam Mario. En let me love you.

is duidelijk wat Top Pick wil. Body on my body. Fireboy DML bij Slam en Body dus. Het mooie van voetbal, ik heb dat eerder gezegd, vind ik eigenlijk wel wat er bij mensen naar boven komt. Weet je wel? Het is toch altijd een soort van gevoel. En daardoor verdwijnt ook soms een klein beetje het intellect. In dit geval helemaal dit bericht van gisteravond. FC Barcelona bus met Frenkie de Jong. Per ongeluk door eigen fans met stenen bekogeld. Typisch weer. Hey, dit is Slam. Alex Warman. Dat deze mooie van Majestic, Boney M. Rasputin.

0: ik zeggen dat met al die NPC's die ik zie in mijn stad Amsterdam, dat mijn leven ook af en toe voelt als een koortsdroom. Maar dit was Fever Dream, Alex Warren bij Slam. Met zometeen natuurlijk meer hits. Dan van Haven Iron komt eraan, Jean Jean. En Dua Lipa is boos vanwege een doos.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
9: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
10: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
9: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.

0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: Het is iets over 2:30 weer online weerbericht voor je. Het is vandaag een beetje bewolkt. Heel klein zonnetje en fris met frisse Scandinavische wind vandaag over Nederland. 8 tot 11 graden wordt het morgen beter. Het antwoord is nee, bewolkt en opnieuw 11, 12 graden maximaal. Dan even kijken over die 12 gesproken trouwens. De A12 vertraging Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek. 12 minuten.
10: Thomas van Empelen.
9: Met zometeen een boze Dua Lipa. Hoe dat zit hoor je zo meteen op Jean-Jean.

0: flink beukertje van Sick Individuals en Sunrise. Mix Marathon Track of the Week hier bij Slam. En over zo'n Sunrise gesproken, vaak hoor je mensen zeggen van zo'n zonsopkomst, dat is toch echt iets heel magisch. Toch tegelijkertijd zijn dat wel vaak mensen met slaapproblemen, dus die eigenlijk geen keuze hebben.
1: Thomas van Empelen.
0: Ah, daar lig ik nog lekker te tukken in bed vaak, hoor. Hey, dan wat anders. Dua Lipa is boos vanwege een doos. Wat is er aan de hand? Bij Samsung, de tv-producent, hebben ze een mooie doos gemaakt bij een tv. Alleen zonder te vragen of Dua Lipa oké was met haar gezicht erop. Dus moeten ze betalen. Er wordt een schadevergoeding vereist van 12 miljoen euro. 12 miljoen wordt er geëist bij Samsung. En in hun defense, ze hebben het wel over een model op de doos. Ja, wel een 2050 model. Dus heeft wel met een tv te maken. En 50 inch. Geen klein lullig tv'tje van 32 inch. Op zich. Dua Lipa, je hoort er nu. Dit is Training Season Slam.

Jan Sommet, Lavinia en Shadows bij Slam. Houd Festival Alarm in de gaten. Mocht je dat horen, app dan Festivalmaand deze kant op in de Slam WhatsApp. Tickets te winnen deze week voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Dat wordt waanzinnig.

0: ZFM.
1: Met zometeen een wel heel pikant onderzoek, waarbij ik eigenlijk schrik van hoeveel mensen dit in de slaapkamer doen. Slam. Coming up. Maar echt veel. De Bauza zometeen, ook Rihanna komt eraan. Heeft iets mee te maken. En Calvin Harris. Blijf bij Slam. Slam.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
12: Keukenkopers, opgelet. Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
17: Yes!
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
16: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
17: Yes!
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die vorig jaar in de supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. Daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. Een vliegtuig van de KLM heeft op Malaga uren moeten wachten voordat het naar Schiphol kon door een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd vervolgens binnenstebuiten gekeerd, maar er is niks gevonden. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website, maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. Restant van de wedstrijd is nu uitgespeeld, maar vanwege de veiligheid niet in Breda. Aan de stand veranderde niks. NAC won met 2-0. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En dit was het nieuws op Slam.
1: Jammer dat DigiD weer werkt. Ik had dan de hoop om misschien deze maand even geen... mijn schuld bij Duo niet te hoeven afbetalen, weet je wel. Maar toch helaas. Hey, dan even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister. A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek vanaf Arnhem-Noord. Eerder daar een ongeluk gebeurd. Zijn resten aan het opruimen. 11 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. Daar over de parallelbaan problemen. Schade aan het wegmeubilair. Vangrieltje kapot, denk ik. 12 minuten extra daar.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl. Alles

0: Oh, die deal met Bram Krikke is voorbij dan blijkbaar. Nou.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
0: Maar goed.
1: Slam. Thomas van Empelen.
0: Zometeen, ja, het is vandaag code geel in de avond vanwege veel wind. Toch doen we dat alsof het lente is met Yves LaRocque en Jabba. Dit is Rise Up.

op je radio. De Bausa en Magnetic. Ik kwam een onderzoek tegen waarbij ik echt niet wist dat zoveel mensen het deden in de slaapkamer. Ik vind dat echt. Ja, ik ga zo meteen Rihanna en S&M draaien. Dat zegt al een klein beetje wat het is. Maar komt-ie. Kleine kinderen, doe je oren even dicht. Maar bijna de helft van de Nederlanders, dus 50% van de vrouwen en 48% van de mannen, geeft aan wel eens te hebben geëxperimenteerd met SM. En dat klinkt heel heftig, met vleeshaken en zo. En gewoon, kan ik ook een keer blinddoeken of vastbinden zijn, et cetera. En de mensen die alleen maar dit doen in de slaapkamer, dat is dan 3% van Nederland. Die doen niet lief knuffelen, maar die zeggen gewoon hoppa, er tegenaan. 3% doet alleen maar dat soort dingen. Rihanna houdt er ook van. Ze is ook een size

Misschien komt jouw werkgever ook wel voor de zoveelste keer weer aan met... Ja, we moeten wel echt iets met AI gaan doen hoor. We moeten echt wel op die trend springen met AI. Dat je denkt, ja, ik wil gewoon baan behouden. En toch is deze Grand Slam ook deels gemaakt met behulp van AI. Dat is echt zo. Hè? Heb je zelf verteld, 21-jarige Franse jongen. Geboren in Rwanda. En moet ik zeggen wel, de melodie heeft hij zelf gemaakt. En de lyrics heeft hij ook zelf gemaakt. Maar hij heeft dus gewoon die Suno-app... Je kan downloaden in de App Store en ook voor je Android-telefoon. Heeft hij dus zijn nummer laten afmaken. En dat is nu de Grand Slam geworden. Daar kan gewoon, de second voice. Wel een plaat deze, zeg. Let Me Be by Slam. En mocht je denken, is alles dan nep tegenwoordig? Nee, want hij heeft de melodie dus wel zelf bedacht. En bij de volgende man kan je het ook gewoon live gaan checken. Moet je wel even flink betalen. Namelijk, hij staat op Ushuaia. En dan denk je, ja, dat zal wel weer uitverkocht zijn. Nou ja, goed, hij doet het 2 dagen in de week. Calvin Harris staat deze zomer dinsdag en vrijdag... Op Ushuaia, je hoort hem nu. Dit is Blessings, Calvin Harris, Slam.

0: 12 to 12. Ik ben wat vergeten mee te nemen van thuis. Aan mijn pols, namelijk mijn Fitbit. Weet je wat? Toch altijd belangrijk om de stappen te zetten op een dag. Ik probeer in ieder geval op 7000 te mikken. En ze zeggen het vaak. Hè. Jort de een zegt 7000, de ander 10.000 stappen per dag is gezond voor je. Er is een nieuwe berekening gemaakt. En hoeveel stappen je nou echt moet zetten per dag? Jort het zo meteen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Het is een paar minuten over 3:30 weer online weerbericht voor je. Er kan regen overtrekken, sowieso wat frisser. 8 tot 11 graden vanavond en vannacht in het noorden. Kans op zware windstoten. Morgen ongeveer hetzelfde weer helaas. Dan de vertragingen vanaf 10 minuten. Dan krijg je er 3 A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek een kwartier. Dan 10 minuten op de A15, dat is Ridderkerk richting Gordicum. En de A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht. Parallelbaan is dicht, 24 minuten extra. Hoeveel stappies moet je nou zetten per dag? Volgens de wetenschap het antwoord zometeen nu. Bibi Rexha, dit is New Religion. Slam.

0: Anima, Lisa en Bad Angel hierbij, Slam.
1: Thomas van Empelen.
0: Dan is het die tijd van het jaar dat mensen weer even gaan kijken waar de hardloopschoenen liggen. Of toch even kijken van ja, ik moet toch eigenlijk weer even sporten, want de zomer komt eraan. Ik moet mijn t-shirt of mijn BH weer aantrekken. Of een bikini bedoel ik dan eigenlijk vooral. Lekker op het strand liggen en me niet schamen voor die kilo's die aan mijn lichaam zitten. Oftewel, mensen gaan weer sporten. Wel interessant, ze hebben een onderzoek gehouden onder 3750 mensen met een zwaar overgewicht of obesitas. En voor de duidelijkheid, ik wil niet zeggen dat ik dat heb of dat jij dat hebt, maar het onderzoek is wel interessant. Afvallen namelijk is vaak niet echt een probleem voor mensen, maar op gewicht blijven wel. 80% van deze 3700 mensen die ze hebben onderzocht groeiden namelijk binnen 3 of 5 jaar weer terug naar het oude gewicht. En wat hebben ze nou gecheckt? Op welke manier je nou gewoon op je gewicht kan blijven in ieder geval? Wat is nou een gezond aantal stappen om ervoor te zorgen dat je niet aankomt, gemiddeld gezien? Ben je er klaar voor? Het is nogal een specifiek getal, maar onthoud dit. Het is niet 7000 of 10.000 op een dag, nee. Het is 8241 stappen per dag. En dat zorgt er volgens wetenschappers voor dus dat je lekker op gewicht blijft. En zelfs als je een beetje goed op je eten let, ook nog kan afvallen. Nou, weet je dat ook weer. Toch weer een stap de goede richting op. Hey, zometeen Nelly Furtado, Maneater komt eraan. Eerst bij Slam, Tiësto.

Qua stappen is dus de sweet spot 8241 stappen per dag. Leon laat weten dat hij er nu al 14.000 op heeft zitten, netjes aan zich. Hij is een kilometervreter. Dit was een man-eater. Nelly Furtado bij Slam. Ik denk na Say It Right wel de beste van haar. Dan binnen nu en een goed half uur. Een nieuwe editie van Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet. We gaan beroepen raden zometeen. En misschien wil je wel meedoen. Misschien zeg je wel bijvoorbeeld heel vaak goede avond heren en werk je bij een erotische club. Of mag het iets meer zijn bij de vishandel. Of ik kan u misschien, ja, ik kan alleen u vandaag 40% korting bieden. Alleen vandaag dus. Misschien ben je dan wel keukenboer of verkoper. Wat zeg jij wel 100 keer op een dag? Laat het weten in de Slam WhatsApp. En die vind je via de Slam app of slam.nl. Tik het WhatsApp logo aan, zo simpel is het. Zurp komt eraan.

0: Zurb, Ty, Dolla Sign, Wiz Khalifa en Location bij Slam. Zometeen, er is een rechtszaak gaande. Het is potverwijte ketel, het is troep tegen troep. Het is bizar. Blijf hangen voor welke rechtszaak het is. Je verwacht het niet. Slam, coming up. En gegarandeerd deze drie, want wat een muziek onderaan. Rudimental, Another. En Black Street. Ook nog eventjes een throwback. Hier zit je goed. Slam.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
15: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
20: Wat ook helpt,
16: Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66 en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wil D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum en de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven. Hij had een agent beledigd. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. En in de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar hij had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. Daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen die intussen weer terug is. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een bui. Vanavond en vannacht gaat het harde waaien met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En dit was het nieuws op Slam.
0: Hey, dankjewel. Bijna muisje op het kruisje. En bij de volgende mensen is dat al het geval. Die zijn lekker onderweg naar huis. A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek. Daar 17 minuten extra kon door een auto met pech. A15 Ridderkerk-Gorkum voor de Noordtunnel. Ongeluk gebeurd, 24 minuten. A15 Oostvoorne-Gorkum voor Ridderkerk-Zuid, 22. En A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond nog eens een keer 16 minuten.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
22: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
25: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
26: Boost your summer.
27: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Thomas van Empelen.
0: Met zometeen de vreemdste rechtszaak van het jaar. Dat is echt dat je denkt, hè? Nou, dat zometeen. Another komt eraan. Talk to you. Eerst rudimental. Oudje.

0: Lente, bijna zomer en dan dit soort muziek op de radio. Zin on another en Talk to You by Slam. Ik ga het gewoon zeggen, binnen nu en na 5 minuten gaat het festivalalarm af. Wil je naar Mystic Garden Echoes of Amsterdam? Er zijn echt ontzettend veel leuke acts. Dat is 20 juni in het Slotenpark in Amsterdam. Hou je radio hier, zo simpel is het. Ik heb het gezegd.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, je weet het inmiddels nog, festivalmaand appen als je het festivalalarm hoort. En dan win je 4 tickets als je op de radio komt, tenminste. Dan wat nieuws van vandaag. De supermarkt Lidl is bezig met iets nieuws, namelijk telefoonabonnementen. En daar gaan ze in Spanje mee beginnen, Frankrijk, Amerika en de UK, Engeland. Maar dat willen ze ook in Nederland gaan uitrollen. En dan kan je dus lekker bellen met Lidl voor heel weinig geld. Dat is mooi, zeg. Weer wat anders dan 50 plus mobiel. En dan de meest bijzondere rechtszaak van dit moment. Die is vandaag gestart in Londen. Het is, je kent die, dat modemerk wel, toch? Shein of Shine. Met heel veel fast fashion en kleding die helaas vaak na een maandje wel uit elkaar valt. Maar tegelijkertijd ook wel goedkoop. Die jatten echt alles van designers. Ze maken alles na. Nu is het dus zo dat Shein of Shine heeft dus nu een rechtszaak gestart tegen... Nu komt die. Temu. Ja. Die rommel uit China. Met die andere rommel uit China. Die zijn de rechtszaak tegen elkaar aan het voeren. En Shein die zegt dat Temu dus zo'n 2300 foto's heeft gejat van hun website. En die willen daar geld voor zien en willen dat het stopt. Iets met de pot verwijt de ketel. Maar wat ik dan ook bijzonder vind. In Londen zit dus vandaag iemand die dus bij Temu werkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe je dat dan vertelt op een verjaardag. Weet je wel, maar ja, ik werk bij Temu. Dan hier je verjaardagscadeautje. Alsjeblieft een placemat en een hondenstrik of zo. Ik weet niet wat je daar kan krijgen. Dat soort dingen toch? En een oplader voor je telefoon. Veel plezier ermee. Ik vind het toch een bijzonder ding. Shein die Temu voor de rechter daagt. Mooi. Hey, festivalalarm komt eraan. Dit is Slam. Met zometeen Dom Dolla van een festivalplaat is dat. En nu Black Street, Dr. Dre, No Diggity. Yeah.

0: Nou, bij Slam houden we wel van een beetje bass. Dom Dolla en Addicted to Bass bij Slam.
1: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: En deze week is dat voor Echoes of Amsterdam, Mystic Garden. Dat is fantastisch. 20 juni in Amsterdam. En ze hebben een tent die niet goedgekeurd is. Dat is ook fijn, of we niet afgelast te worden en zo. Wat dacht je van namen als Sandrine, Octa, dat is altijd lekker. Een keer in de Berghain gezien. En Eli Oaks, voor iedereen wat wils. En het wordt waanzinnig. Aan de telefoon heb ik Stijn. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij hoorde het festivalalarm voorbij komen.
2: Ik hoorde hem voorbij komen en ja. Ik denk meteen bellen.
0: Hey, ja, appen dan natuurlijk, hè? Maar goed.
2: Ja.
0: Eerst even de dingen. Hey, wat voor werk doe je?
2: Ik ben timmerman, ik werk in de bouw.
0: Wat goed, hè, zeg. En je hebt wel zin in een feestje? Ga je vaker met vrienden op pad? Boevenpad?
2: Ja, ja. We gaan eigenlijk elk jaar sowieso naar Awakenings en een paar feesten met ADE. Dus we pakken hier en daar wel een festivaletje mee.
0: Hey Stijn, is de telefoonverbinding goed of niet?
2: Ja, die is goed.
0: Is die echt goed of niet?
2: Hij is echt goed.
0: Okay, luister goed. Gefeliciteerd!
2: Ja!
0: Vier tickets, 20 juni, Echoes of Amsterdam, Mystic Garden, zijn voor jou. Heel veel plezier daar.
2: Kijk, super vet, dankjewel.
0: Ik zie je daar, maat. Later.
2: Gaan we doen. Doei, doei.
0: En goed nieuws, de hele week dus nog tickets te winnen voor Echoes of Amsterdam, Mystic Garden. De hele dag door hier bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van... Wat zeg je wel 100 keer op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet? En dit is Lady Gaga.

0: Lost Frequencies, Caleb Scott en Where Are You Now. Het is tijd voor een nieuwe editie van Wat zeg je wel 100 keer op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet. Joyce, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
0: Wat spannend, we gaan jouw beroep proberen te raden. Vertel, wat zeg je wel 100 keer op een dag?
1: Kouder of warmer?
0: Kouder of warmer? Ja, ik zag dit binnenkomen van jou in de app. Ik denk dus dat jij een kapster bent dan, omdat ze die haren gaan wassen en zo. Is dat goed? Nee, is niet goed.
1: Nee.
0: Ach, jammer, dan moeten we toch gaan raden met z'n allen, jongens. Nee. En nog even één vraag voor jou. Heb je op een dag soms meer... zie je meer of minder dan 15 mensen wel eens?
1: Meer.
0: Meer, oké. Wat voor een beroep doet Joyce? Ze zegt dus kouder of warmer. Laat het weten in de WhatsApp van Slam. We gaan beroep raden.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eind

0: Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wij houden van alle auto's. AutoFirst. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups. Een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen. Je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
11: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
10: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
11: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
14: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
15: Zin in een koffietje?
14: Ja, lekker.
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert strikt.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Er is iets over 4:30 weer online weerbericht voor je. Er trekken buien over. Hier en daar ook veel dikke bewolking. Een klein zonnetje, 8 tot 10 graden op dit moment. Langzaamaan wordt het wel wat kouder. Morgen gelukkig wel minder wind. Het blijft wisselvallig met maximaal 12 graden morgen. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Middagspits langzaam begonnen. 200 kilometer bijna. Dit zijn ze vanaf een half uur. Eerst op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld. Ongeluk gebeurt 32 minuten. A12 Oude Rijn-Lunetten voor hetzelfde Lunetten hoofdrijbaan. 51 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor de Noordtunnel. Daar zooi op de weg een half uur. En A15 Oostvoorde-Gorkum voor Ridderkerk-Zuid. Daar 32 minuten.
23: Thomas van Empelen.
22: Ja, Joyce zegt dus heel vaak warmer... Kouder, wat voor een beroep heeft ze? Raad mee in de Slam-app Nio na Offenbach.

0: en Freaky One hierbij. Slam. That's the freak. Yeah, that's the freaky one. Hey, wat zeg je nou op je werk echt heel vaak? Specifiek misschien ook wel in jouw beroep. Laat het weten in de WhatsApp van Slam. En doe mee morgen misschien wel met een nieuwe editie. Nu nog steeds Joyce aan de lijn uit Den Haag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan jouw beroep proberen te raden. Nog even één keer. Wat zeg jij wel 100 keer op een dag?
1: Kouder of warmer.
0: Kouder of warmer. Ja, ik dacht misschien dat jij kapster was. Hè? Dat je dan je haar gaat wassen en zo. Dan mag het wat kouder of warmer of zo. Maar dat was niet goed.
1: Klopt.
0: We gaan eens even kijken. Peter, die zegt ook nog jouw hint. Hè? Meer dan 15 klanten soms. Doe jij escort met of het wat warmer of kouder moet?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, okay, je bent geen escort, hebben we dat afgestreept? Helena zegt een warmtepompmonteur. Moet de temperatuur warmer of kouder ingesteld worden?
1: Zeker ook niet.
0: Kevin zegt mortuarium, de temperatuur instellen waar ze liggen.
1: Ook niet.
0: Oké, okay. Jij zegt 100 keer op een dag warmer, kouder. Niels kwam met deze.
2: Yo, Thomas. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze een schoonheidsspecialist is. Maar we gaan het zien.
0: Ja, ben je een schoonheidsspecialist?
1: Ook niet.
0: Dan moeten we... Claudia, die heeft jou misschien wel herkend. Want ik begreep buiten de schermen dat je af en toe wel eens op de radio bent. Werk jij in de thuiszorg?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, we hebben het geraden. Yes. Moet je even uitleggen, warmer, kouder, wanneer is dat? Ook met douchen of zo dan waarschijnlijk? Schoonmaken?
1: Ja, met mensen helpen met wassen en aankleden. Dus douchen, op bed wassen, voeten wassen, ja. Alles wassen.
0: Ja, ja. Weet je, ik ben nu 33, maar er komt ooit een moment dat ik dit ook nodig ga hebben. Dus ook dankjewel namens de toekomst dat je dit mooie werk doet. Ik zou het niet kunnen, want het is toch, je komt ook af en toe van die dingen tegen natuurlijk, van die hangplekken en zo. Het is zwaar, lijkt me.
1: Ja, het is wel zwaar, maar ik doe het al meer dan 33 jaar en ik vind het superleuk. En okay. Ik zou niet anders willen.
0: Nou, gelukkig. Ja. Nou, Joyce, dankjewel voor het meedoen.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: En fijne maandag nog.
1: Hoi.
0: We rammen hem door richting het einde van de werkdag met Avicii zometeen. I Could Be The One. Eerst Purple Disco Machine Koenks. Dit is Substitution.

0: Joy, die blijft goed, hij zegt. Avicii, Nicky Romero en I Could Be The One. Goed nieuws, iedere vrijdag hoor je Nicky Romero om 7 uur in die legendarische mixmarathon. 24 uur lang de grootste DJ's op de vrijdag. En ook online in de Slam app kan je luisteren naar 24/7 mixmarathon. Zometeen middagshow, nu Dave & Tems.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Daar zegt Dave & Tams, Rain Dance by Slam. Zometeen een Slam Middagshow. Onder andere gaan ze bellen met een vriend van de show. Die heeft dus zijn eigen club gekocht in Griekenland. Dat en de dagrap van Erik Jan komt eraan. Slam coming up. En de lekkerste beats, just zometeen. Jason Derulo.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: De Nederlandse

0: lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en stonden op het punt om weg te gaan. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer één gepland. Een Amerikaan die onder meer verdacht wordt van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. En er is een documentaire gemaakt over de gijzeling vorig jaar in Ede. Daar hield een gewapende man in een café 4 medewerkers vast. 7 uur later was iedereen bevrijd en werd de man opgepakt. In de docu van Jessica Valerius vertellen medewerkers hoe bang ze waren. Het wordt later deze maand uitgezonden door de NPO. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog, dan een graad of 12. En dit was het nieuws op Slam.
6: Michiel, dankjewel. Het is 5 uur geweest. We gaan even naar de wegen met Flitsmeister. 96 vertragingen. Sorry, ik lees hem verkeerd op. 69 vertragingen.
7: Oh ja, dat is
6: vaker
7: getal.
6: Met dat getal, hè? Ja. Dit zijn de langste. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Ongeluk kost je daar een uur. A12 richting Lunetten tussen Ouderijn en Lunetten. Let wel, de hoofdrijbaan daar. Een dikke half uur. De A15 richting Gorkum tussen Vaanplein en Ridderkerk-Zuid. Ook een half uur. En de laatste in het overzicht, A28 richting Zwolle tussen het Harde en Brugkatenveer 2. Daar 36 minuten.
7: Oh, daar schrik ik wel een beetje van.
6: Zeg je, oké. Okay.
7: Flitsers, A1, Barneveld, Amersfoort, 48,3. A20, Gouda, Rotterdam, 31,4. En de laatste flitser alweer, dus A67, Venlo, Eindhoven, 67,4, Patrick.
6: Middagshow komt eraan met Justin, zometeen dan ook Eiffel 65.
7: Ah, dat is mooi.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
6: Lieve mensen, kijk eens op die klok.

0: your summer.
1: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: En welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. Zometeen het nieuws van vandaag, samengevat door onze enige echte.

0: Het is weer 5 uur geweest. Ja hoor, daar zijn ze weer.
1: Ja, daar zijn ze weer hoor. Patrick, Julia en Erik Jan met de middagshow. Hoe was jullie weekend?
2: Slap middagshow.
0: Hop hop, ik ga straks.
3: Patrick, Erik Jan en Julia.
4: Het is 5 uur geweest, nieuwe Slijmiddagshow voor deze maandag 11 mei.
5: Ik heb jullie gemist, echt.
4: Ik jullie ook. En inderdaad, hoe was ons weekend?
5: Ja,
4: zaterdag barbecue. Weet je nog, Jul, dat je die week ervoor zei... Oh, dat je mijn zus aan de lijn had. Als je gaat barbecuen, dan kom ik langs.
6: Ja.
4: Nou, waar was je dan met de barbecue?
5: Oh, was je er niet bij?
6: Ik ben niet geweest. Nee, maar het was een beetje... Ze stuurde al foto's van de aardappelsalade en de couscous en de vlees en weet ik het allemaal.
4: Je was lekker aan de wandel.
6: Maar ik was een marathon aan het wandelen.
4: Ja, bijzonder.
5: Dus, wacht heel even, er gaan heel veel dingen... Ik heb heel veel vragen ineens, want Jul, jij krijgt appjes van de moeder van Erik Jan.
4: Nee, van de zus.
5: Oh, de zus, sorry.
6: Ja, want ik ken Erik Jan natuurlijk al 6 jaar.
5: Ja, jullie kennen elkaar heel lang.
6: Ja, en ik heb nog nooit gebarbecued bij zijn familie, want dat schijnt een heel ding te zijn.
4: En we gingen barbecuen en ze was lekker wandelen.
5: Ja, en jij hebt dus meegedaan met de Leiden-marathon,
6: maar dan de
5: loopversie.
6: Wandelversie.
5: Geen die van kroeg, nou, was het gewoon een kroegentocht. Wat heb je gedaan?
6: Nee, het was geen kroegentocht, Patrick. Het was 21 kilometer, gewoon lekker wandelen door de polder.
5: Aha.
6: En lekker door Leiden, dus het was hartstikke leuk.
5: Ik heb vrijdag een vrijgezellenfeest gehad, jongens.
6: Oh, dat is leuk. De Prison Escape.
5: Ja, ik heb Prison Escape in Utrecht. Ja. Zit je dus in het voormalig Pieter Baan Centrum. En moet je eruit zien te komen.
4: En wat had Sjors aan?
5: Sjors?
4: Ja, die loopt toch als gevangenismedewerker of zo door een stad? Of als banaan? Of,
6: Nee. Ze gingen een spelletje doen.
5: Oh, je bedoelt een vrijgezel wat hij aan had? Nee, verder niks. Dat vindt hij niet leuk.
4: Oh,
5: nee,
4: okay.
5: Jij bedoelt het zo'n piemelpak. Nee, dat hadden we allemaal niet. Nee, gigantische lampengang ook weer. Was om 4:30 thuis. Dat is lang geleden van papa.
6: Oh, echt waar?
5: Ja. Lekker man. Maar Utrecht, leuke stad om even op stap te gaan. Lang niet gedaan.
4: En moederdag, hè?
5: Ja, moederdag. Nou, we hebben alles weer gehad. En dit is een nieuwe middagshow met het nieuws van vandaag. Samengevat door Erik Jan in de dagrap.
7: Let's go. What do you have for me? I got news for you.
5: Goedemiddag.
7: Here we go again. Oh, shit.
4: Een sobere uitgeklede Russische parade. En ondanks dat toch een mooie façade. Een tegenstrijdige conclusie die we kunnen trekken. Uniformen hangen er nog genoeg in die rekken. Die parade daar was lang niet zo raar als dat filmpje met die verkeersregelaar. De verkeersregelaar echter heeft wel wat geleerd. Soms gaat het met de regelaar verkeerd. Voor veel bedrijven is het erg complex. Een kwart schijnt niet klaar te zijn voor hacks. De meest grote hacks, zo zie ik hier staan, vind je in Amsterdam. Kijk maar aan. Als je het tingelingeling hoort bij het spoor, dan is er dus niks mis met jouw gehoor. Dan komt er een trein aan, die is geel en groot. En als je dan niet stopt, ga je een beetje dood.
5: Noem jij Julia nou een heks?
4: Ik zou niet durven.
6: Je moet heel vaak heks achter elkaar zeggen.
4: Wat zeg je? Die bezem staat voor je. Nou! Oh!

0: Hier bij Slam natuurlijk. De Slam Middagshow. En ik geef het woord even aan onze luistervriendin Joyce.
1: Yes, het weekend is weer voorbij. Ja. Dus we hebben de middagshow weer.
2: Ja.
1: Met
0: nou.
1: Julia,
0: ja.
1: Erik Jan en Patrick.
0: Present.
1: We gaan weer genieten.
0: Nou, oké. Okay. Dankjewel voor deze intro, Joyce. En goed dat je er weer bij bent. Leuk om van je te horen via de Slam app. En rechtsboven in het tekstblonnetje. Altijd welkom, jij als vriend of vriendin van dit radioprogramma. Jongens, de prijs aan de pomp. Hè? Ja, we hebben het er natuurlijk vaak over. Maar sinds de oorlog die eind februari begon, zijn de prijzen aan de pomp in Nederland gestegen tot nieuwe recordhoogtes. Vandaag in het nieuws. Je auto volgooien met diesel of benzine en dan zonder te betalen doorrijden. Volgens de organisatie die namens tankstations achter wanbetalers aangaat, gebeurt dit steeds vaker.
3: Lijp.
0: In april gebeurde dat zelfs bijna de helft vaker dan een jaar eerder. Doorrijders bij tankstations vorige maand zijn met 46% gestegen. Dat is echt veel, man.
4: Ja.
0: Ik zou het niet eens durven. Je weet toch dat de camera's hangen en dat je kenteken geregistreerd
3: wordt. Dat vind ik zo raar. Weet je, of iedereen rijdt gewoon met valse kentekens rond. Dat kan ook natuurlijk. Maar goed, aan de andere kant, een volle tank is toch bijna een week vakantie.
0: Ik heb vanochtend getankt. En ik heb een klein autootje, ik heb een polootje. Dat zal een 40 litertje tank ongeveer zijn, gok ik zo. Ik weet dat niet precies. Maar ik heb €100 afgetikt.
3: Ja, niet oké.
0: Niet oké. Maar die doorrijders zouden het ook, de meeste ervan, met opzet gedaan hebben.
4: Ja.
0: Ik snap dat echt niet, dat je dat durft. Toch, je weet het, de politie gewoon bij je aanklopt.
3: Ja.
0: Nou goed, misschien leuk om even aan onze luistervrienden te vragen. Waar ben jij wel eens vergeten te betalen? En dan mag je vergeten natuurlijk ook even tussen haakjes zetten. Dat je iets bewust niet betaald hebt.
4: Sowieso, ja. Als ik dat zeg.
0: Ja, of expres drieën. Vergeten te betalen, ja, ja. Zeg maar.
3: Van ons drieën is Jules de grootste crimineel, volgens mij, wat dat betreft.
0: Ik denk dat Jules wel zo
4: klein kleptomaantje. Geen Julia maantje, maar kleptomaantje.
0: Oh, wat heb je gedaan aan Jules?
4: Vergeten te betalen, ja. Op het terras. Zijn we weggerend?
0: Sorry, weggerend.
3: Maar toch niet in je hoofd.
0: Dat was echt bewust vergeten.
4: Nee. Nou ja, ja, het duurde gewoon te lang. Kijk, als ik een rekening heb gevraagd en je wilt niet dat ik kom betalen, dan...
0: Dit is het verhaal. Dus jij zat heel lang te wachten op de rekening.
4: Ja, kijk, het was wel in het buitenland.
3: Oh ja, maar dat is anders.
4: Dat telt dus niet.
0: Ja, en toen?
4: Nee, oké, dus maar... Ik weet niet. Ik vond het wel ook heel spannend. Want ik rende in paniek ook zeg maar weg. Maar ik rende ook de verkeerde kant op. Ik rende
0: moest je
4: weer...
0: nog een keer ervoor langs
4: rennen. Ja, ik moest je weer langs rennen.
0: Ik zie je ook aan lopen.
4: Ja, dat ging niet. En de vriendin van mij, met wie ik toen was... Uh-huh. Die liep gewoon heel casual, heel rustig. Gewoon de goede kant op.
3: Ja, maar zo moet je doen.
4: En ik keek niet. Ik rende weer gewoon ergens heen. En toen dacht ik...
0: Dit is gewoon niet chic.
4: Nee, natuurlijk is het niet.
3: Dat is heel goed.
0: Dan loop je toch naar binnen. Ook al duurt het te lang. Zeg je, jongens, ik wil heel graag weg. Mag ik me aftikken?
4: Nee, want ik heb het zelfs nog een keer gedaan. En dat was toen in Leiden. Wel in mijn hometown. Dat we toen ook zijn weggegaan. Maar dat was wel een beetje per ongeluk expres. Ik weet niet. We dachten,
3: iedereen dacht dat de ander betaald had.
4: Ja, zoiets. En die barrekening was best wel heel erg hoog. Maar omdat ik woon gewoon in Leiden natuurlijk. Ik ken ook heel veel mensen in Leiden. En die mensen kennen mij ook. Dus ik werd 's ochtends wakker met een appje. Hoi Julia, volgens mij ben jij gisteren vergeten te betalen.
0: Oei.
4: Hier is een tikkie. Het was €125.
0: Oeh.
4: Dacht ik, nou volgens mij was het ook helemaal geen €125. Maar ik heb hem maar gewoon betaald. Ik had gelaten, maar ik ga nu ook geen pomp van maken.
3: Oké.
4: Ja, ja.
0: Oh Jules, jij bent ook een boefie, hè?
4: Ja, klopt.
0: Je bent ook een boefie.
4: Ja.
0: Laat het via de Slam app even weten. Waar ben jij wel eens vergeten te betalen? Of misschien inderdaad expres vergeten te betalen? Ja, ik kom niet verder dan de appie. Dat ik thuis kom en denk, hé, die doos eieren die ben ik vergeten aan te slaan.
3: Ja, maar dat is het dan.
0: Maar dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt, toch?
3: Maar eieren ook duur, hè?
0: Oh.
4: Kan er wel vanaf.
0: Laat het weten via de Slam app. Waar ben jij dus vergeten te betalen? Er moeten goede verhalen tussen onze luisteraars.
3: Zonnebrand ook zo duur.
0: Oh ja, zonnebrand. Nieuwe muziek van La Fuente nu.

0: dit is toch lekker. De nieuwe La Fuente natuurlijk hier bij Slam. Time to go. Het is bijna 5:30. Wij gaan nog niet weg hoor. We zijn erbij tot 8:00. Dit is de Slam Middagshow. En wij vragen ons af vanmiddag, waar ben jij wel eens vergeten te betalen? Het mag natuurlijk ook expres vergeten zijn, maar daar gaan we niet vanuit. We gaan ervan uit dat jij een goede burger bent. Laat het even weten of je de Slam app Jeno zag, kan een berichtje sturen. Bij de bouwmarkt waren ze vergeten 6 kozijnen op de bon te zetten.
1: Oh.
0: 1500 euro en ik vergat dat te melden.
1: Dus.

0: is een Mabeloy zo hier bij Slam. En ook Ugel komt aan met de Jamaican.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boek houden.
1: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin.

0: contact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Goedemiddag, dit is Slam het weer online. Er trekken buien over het land met een koude lucht, zo staat hier. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. Ja, er staat een frisse wind. En daardoor voelt het nog frisser. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 76 vertragingen op dit moment. En dit zijn ze vanaf 25 minuten. De A12 richting Lunetten tussen Harmelen en Kanaleiland. Daar 25 minuutjes. A15 richting Gorinchem tussen Charloos, Roon en Ridderkerk Zuid een half uur. A28 dan richting Zwolle tussen het Harde en Brug Katerveer 2. Een auto met pech kost je daar 40 minuten. En de A73 richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Ongeluk kost je daar een half uur. Twee flitsers. A1 richting Amersfoort bij Amersfoort 48.3. En de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam staan ze bij 31.4. Het is 5:30 geweest. We krijgen de headlines van het ANP. Daar zit Michiel Frazenstorm.
11: Goedemiddag.
12: Hallo.
11: Universiteiten in ons land hebben nog altijd last van de grote hack vorige week van Amerikaanse onderwijssoftware. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem, zeggen ze tegen BNR. En de problemen kunnen nog wel even duren. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die een aanslag zou hebben gepleegd op het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij zit nog zeker 2 weken vast. Hij wordt verdacht van terreur. En op Tenerife vertrekken vandaag niet 1, maar 2 vliegtuigen naar Eindhoven met mensen van virusschip Hondius. Het gaat om vluchten die georganiseerd zijn door Nederland en Australië. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Dankjewel Michiel. Ook in het nieuws vandaag steeds meer doorrijders bij de pomp. Mensen die vergeten tussen haakjes te betalen. Omdat het natuurlijk wel hartstikke duur geworden is. En daarom vragen wij ons vandaag af. Waar ben jij wel eens vergeten te betalen? Of het nou expres was of per ongeluk natuurlijk. Laat het nog even weten via de Slam. Maar ik zie een hoop open boefjes in de app.
13: Patrick, Erik, Jan en Julia.
10: Allemaal boefjes in onze luisteraars. De verhalen hoor je zometeen naar Mabel. En dit is Hugel.

0: Wij Slam hier in de middagshow, waar we ons vandaag afvragen: ben jij wel eens vergeten te betalen? En zo ja, waar en waarom?
1: Die appbox, half Nederlands crimineel.
0: Echt wel een hoop criminelen. Maar ook een hoop mensen die zeggen van ja, ik ben het vergeten. Ben gewoon teruggegaan en dan is het uiteindelijk helemaal goed gekomen hoor. We gaan even naar Carolina. Hallo Carolina.
2: Hoi.
0: Hallo, welkom in de Slam middagshow.
2: Ja, dankjewel.
0: Vertel eens even, jij kleine crimineel van me, wanneer ben jij wel eens vergeten te betalen?
2: Ja, echt erg waar. Ik was bij de show vergeten om te betalen voor mijn tank. Echt heel erg.
3: Oh, jij bent zo'n doorrijder.
0: Jeetje.
2: Nee, het is echt de eerste keer dat dit overkomen was. En hopelijk ook de laatste keer. Maar ja, echt heel stom. Maar wat er gebeurde was dus, ik reed dus gewoon naar de show toe. Ik had gewoon getankt. En op een gegeven moment was ik gewoon weggereden. En toen op een gegeven moment dacht ik van, oh my god, ik ben gewoon vergeten te betalen. Wat erg. Dus ik gelijk een U-turn helemaal terug en ik heb zo rennen die weer echt, nou, ik vond het echt heel erg, maar ik heb uiteindelijk wel gewoon betaald en die mensen kennen me ook, want ik kom er vaker, maar ik dacht, nee, wat erg.
1: Heel erg. Heb je terwijl je airmails nog gekregen?
2: Nee, dat is
3: nou, wel lief dat je dus wel weer terugkwam.
0: Ja, maar jij moet natuurlijk ook.
2: Ja,
0: maar
2: lokale tanken, dus je moet al.
1: Ja, diep in jou zit nog een goed mens.
0: Volgens mij zit er gewoon een heel lieve goed mens in jou, dus ik denk dat het helemaal wel. Het kan gewoon gebeuren, toch? Ik heb ook wel eens, wilde ik gaan afrekenen, en pakte ik nog even een pakje kauwgom mee. En toen zeiden ze, anders nog iets? Heeft er nog getankt? Zei nee. Toen dacht ik, oh kut, ik heb wel getankt.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren ook, hè? Okay. Dankjewel, Carolina. Fijne avond. Ramon, goedemiddag.
1: Hey, Ramon.
4: Hey, goedemiddag.
0: Nou, vertel eens even, waar ben jij wel eens vergeten te betalen?
4: Nou, ik dacht, al die criminele mensen op de radio, ik zal de andere kant ook eens laten horen. Want ik zag mayo in de aanbieding, dus ik had 2 flessen meegenomen, dacht ik.
0: Ja.
4: En ook netjes afgerekend. En toen kwam ik thuis en toen had ik er maar 1 afgerekend en is ook de volle map betaald.
0: Oh, ja. Dus jij hebt eigenlijk te veel betaald in de supermarkt.
1: Dat is niet goed.
4: Dat kan ook nog.
0: En toen teruggegaan?
4: Nee, ja, daar kom ik thuis wel eens achter. Dus ja, ga maar eens terug om te vertellen dat je die andere dan niet thuis hebt gelaten.
0: Ja, nee, dat is ook weer zo. Ja, dat is ook natuurlijk weer zo. Maar even een hele belangrijke vraag nog. Wat voor mayo eet jij?
1: Oh ja, dat is een goeie.
4: Remia was dat.
1: Remia, de enige echte.
0: Nou, ik ben team Zaanse mayo hoor. Dat vind ik zo lekker.
1: Oh, dat vind ik zo afwijkend.
0: Ja, dat kan overal. Dat kan zelfs door op je brood. Lekker. Gewoon door je kwark. Het kan overal doorheen.
4: Zeker.
0: Dankjewel, Ramon. Wil. Hallo, Wil.
5: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, Wil. Vertel eens even, waar ben jij wel eens vergeten te betalen?
5: Ja, wij waren met een hele groep op Wintersport in Oostenrijk, in Gerloos, in een skihut. Het was onze laatste dag. En wij wilden eigenlijk richting huis. Nou, net wat eten in de skihut en wat drinken. We waren met 6 volwassen, 7 kinderen. En heerlijk gegeten, heerlijk gedronken, maar de jeugd werd een beetje ongeduldig. Dus wij wilden de auto in, dus wij vragen om de rekening. Maar wat denk je wat er gebeurt?
0: Nou.
5: 3 kwartier wachten, misschien zelfs nog wel langer.
1: 5 kwartier?
5: Vraag wat blijft de rekening? Ja, echt 3 kwartier, als het niet langer was.
1: Dat is wel heel lang.
5: Nou. En, ja, we waren het ook echt beu op een gegeven moment. Toen dachten we, ja jongens, we stappen gewoon op en we gaan. Dus als je met een groep van 13 mensen wegloopt en de tafel is niet betaald, dan denk je van, iemand zal wel reageren.
1: Maar nein.
5: Maar niks hoor.
1: Helemaal niks.
5: Nee,
1: ik weet niet hoe oud je bent, maar hoe oud ben je?
5: 58.
1: Ja, dan zijn we toch boemetjes. En dan toch in Duitsstalige gebieden voelt het niet verkeerd om niet te betalen. Gek is dat, hè?
5: je voelt je sowieso lullig, maar.
1: Maar eerlijk maar de vraag, hoe voel je?
5: Ja, heel lullig. Alleen, je hebt natuurlijk zoveel kansen gegeven dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, ja jongens, de groeten.
3: Ja, klaar. Dat had ik toen ook. Toen dacht ik ook, ja.
0: Als je Jules vertelde net een beetje hetzelfde, een vergelijkbaar verhaal. Als het zo lang duurt, en je hebt er zo vaak om gevraagd.
1: Zo kun je alles goed lullen.
3: Op vakantie is dan. Precies. Maakt het niet.
0: Voelt het net anders. Ja, het enige wat ik dan nog zou doen is naar binnen lopen en zeggen, jongens, ik wacht hier al 3 kwartier. Mag ik betalen, anders loop ik nu weg.
1: Oh nee.
5: Ja, dat hebben we ook gedaan, hè? Dat hebben we ook gedaan.
1: Maar
5: Nederlands. Ja, maar ze kwamen gewoon niet.
0: Oh.
5: Ja, dan op een moment ben je gewoon klaar. Dan is goed.
0: 1 belangrijke vraag. Wat was de rekening?
5: Ja, dat was een paar honderd euro. Oh, dus
1: lekker maat.
0: Een zak. Een hele hoop geld, inderdaad. Nou.
5: Zeker.
0: Mooie vakantie hoor ik wel. Hè? Het was een lekkere vakantie.
5: Absoluut. Zeker.
0: Dankjewel, Wil. Fijne avond.
5: Jullie ook. Hoi.
0: This is

0: En we zien wat nieuwe muziek, jongens.
1: Jazeker.
2: Ja, zeker. Ja, nu ja,
0: net zo kunt ze nu nee zouden zeggen. Want dan moet ik een nieuwe Calvin Harris weer aan mijn playlist verwijderen.
2: Oh nee, zeker niet.
0: Ik heb de nieuwe Calvin Harris meegenomen met Jesse. En die is waanzinnig. Satisfy nu bij Slam.

0: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Calvin Harris met Jazzy. Die Jazzy ben ik dus zo fan van. Ik had deze track laatst nog in beatboxen. Weet je nog?
1: Oh, verdomd.
0: Ja, dit is dezelfde Jazzy.
1: Jazzy,
0: Jazzy. Ja, ik ben er helemaal fan van. En dit is het nieuws met Calvin Harris. Satisfy hoor je net.
2: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Ja, ik dacht, zo vriendelijk als ik ben, ik attendeer je vast even op de Slam Festival Maand. Want ook deze middagshow gaat het Slam Festival Maand alarm weer voorbij komen. En dat betekent, Jules, dat jij kaarten wint voor
3: Mystic Garden Echoes of Amsterdam.
0: Kijk, hier is die echo. Echoes of Amsterdam. Ja. Nee, dat is een heel leuk festival. Wie staan er onder andere, Jules?
3: Daar staan onder andere Superstrings, Eli Oaks, die bij ons met ADE was. Dus zijn set kan je ook nog terugkijken. Essie, Moody Maron, Autoflower, Go to Gym.
1: Ja, en misschien jij.
3: Ja, inderdaad.
0: Jij daar bij de radio kan hierbij zijn. Let op het festivalalarm. Dan win je 4 tickets voor Mystic Garden. Echoes of Amsterdam, 20 juni in Amsterdam. En je wint sowieso een Slam Festivalpakket dan ook nog, hè? Dat is ook waanzinnig. Dus
3: superleuk.
0: Let op het alarm. Hoor je die voorbij komen, dan app je Festivalmaand!
4: Zonder echo.
0: Ja. Met de Slam app deze kant op. Hier zijn Kesso en Ray.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
15: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
16: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
15: Die andere stuiterbal daar.
16: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
21: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
20: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem en volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag 2 vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van 4 schip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker 1 Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17 misschien een bloedige aanslag verijdeld. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS en had spullen waarmee je een bom kan maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. En de Keukenhof blijft een hit. Het bloemenpark in Lisse is elke lente maar 2 maanden geopend, maar ook dit keer liepen er weer bijna 1,5 miljoen bezoekers rond. Onder de Keukenhof-toeristen waren veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan een graad of 12. En dit was het nieuws op Slam.
1: Thanks Michiel, het is 6 uur geweest. Middagshow mashup krijg je zo meteen. 2 slammers in de mix. Wil je weten wie ik erin gegooid heb, Erik-Jan?
2: Nou, in ieder geval eentje.
1: Jean-Paul.
2: Jean-Paul!
1: Ja, ze noemen ook wel Jean-Patrick, want ik ben gek op Jean-Paul. Dus die zitten zo meteen in de mashup. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 40 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste. A28 richting Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek, daar 1,5 uur. A58 richting Tilburg tussen Galder en Bavel door een ongeluk, 1,5 uurtje. A59 richting Zonzeel tussen Nuland en Rosmalen, ongeluk ook daar, kost je 20 minuten. En de laatste in het overzicht, A73 richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer, ongeluk, 1,5 uur.
2: 2 flitsers, A1 Barneveld Amersfoort 48,3 en de A20 Gouda Rotterdam 31,4.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
23: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
25: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
27: Boost. Boost your summer.
28: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: We moeten natuurlijk weer een hoop doen in het showbizland vandaag. Dus Jordi van de Telegraaf komt even lekker kletsen zometeen. Middagshow.

0: Lekkere throwback van David Guetta zijn met Sia. Dit blijft toch ook waanzinnig. Dit is niet kapot te krijgen, dit ding.
1: Dat, maar Sia sowieso.
0: Nee, klopt.
1: Dat is de koningin middags. Alles wat ze aanraakt.
0: Ja, en ze heeft nu ook weer een nieuwe met Afrojack en Guetta. Het gaat waanzinnig.
1: Dit was, een korte interruptie, Petje.
0: Wat wil je doen, vriend?
1: Mijn wekkertje gaat. Dat betekent dat je lasagne klaar is.
0: Oh, lekker! We kunnen eten! Hey.
2: Slam Middagshow. En mashup.
0: Zometeen Jordi van de Telegraaf in de studio. Want we gaan het even hebben over shownieuws.
1: Oh, hè? Lekker.
0: Showbiz nieuws moet ik eigenlijk zeggen. Anders maken we stiekem reclame voor een tv-programma. Dat moet ook niet. Dan even lekker een rondje rond doen zometeen. Maar eerst,
3: lekker uit je fles om 6:10.
1: Jana Paul had je meegenomen, zei al.
0: Maar de bang. Jean-Paul zit vandaag in de mashup inderdaad. Ik heb weer 2 slammers in een blender gegooid. Mm-hmm. Om lekker om 6:10. Lekker bij het eten gewoon, weet je wel. Mm-hmm. En ik heb een hele zomerse dronde gelegd eigenlijk.
1: Oh.
0: Alle varen we Soler. Met Solo Parati.
4: Oh, dat vind ik een heel leuk liedje.
0: Oh, ja? Ja. Nou, dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt, joh. Dan heb ik hem of verbeterd voor je, of ik heb hem verneukt.
4: We gaan het horen.
0: We gaan het horen, oké. Okay. Are you ready, guys? Let's get mashup.

0: mashup.
1: Nou joh, is hij goedgekeurd of zeg je van blijf van mijn Alvaro Soler af?
2: Nee, ik vond het leuk.
1: Ja?
2: Verfrissend.
1: Okay. Morgen 6:10 krijg je natuurlijk weer een nieuwe mashup.
3: Shit. Here we go again.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
5: Jordi Versteeg van de Telegraaf.

0: kan je tv niet meer aanzetten of je ziet hem ook daar. Heerlijk, jongen.
1: Ja, ik hoorde het ook wel veel de afgelopen weken, ja.
2: Jij bent showbiz-journalist, mag je zo noemen?
1: Ja, dat mag.
2: En vorige week was ook een drukke week volgens mij voor jou. Want wat was er allemaal gaande, joh? Ali B natuurlijk.
1: Ja, nou ja, vooral Ali B. Dat heeft ons echt wel bezig gehouden. Omdat we dachten, ja, 3 jaar. Dat had echt niemand verwacht.
2: Ja, best wel heftig eigenlijk.
1: Ja, maar goed, het zou zomaar eens 2 jaar kunnen worden. Hè? Want na 2 jaar mag je een verzoek doen bij het OM.
2: Ja, precies.
1: Om te vragen of je eerder vrij mag komen. Oh,
0: ja. Ik vond het wel lullig voor Peter Gillis dat het helemaal ondergesneeuwd door Ali B.
2: Ja, daar moet het. Nou, laten we het daar niet over hebben. We moeten het even hebben over André Hazes hebben. Want wat is er gaande? Jorah, je krijgt een nieuwe show.
1: Nou ja, laat ik voorop stellen dat het beter gaat dan ooit met André Hazes. Hij heeft natuurlijk een hele zware periode achter de rug. Waarin hij natuurlijk keer op keer onder vuur lag. Omdat hij het dan weer uitmaakte. Zijn verloving verbrandde. Je kent het allemaal wel.
2: Ja, ja. Gebeurt een hoop in zijn leven.
1: Verslaafd was inderdaad.
2: Ja.
1: En nu langzamerhand, ja, eigenlijk zijn er bijna geen roddels meer over André Hazes.
2: Okay.
1: En dat werpt toch ook een beetje de vraag op van ja, wie heeft dan destijds alles gelekt aan Yvonne Coldewijer? Want zij was een hazoloog, hè, noemden we haar.
2: Ja, hazoloog?
1: Alles. Ja.
2: Oké. Okay. Dus, wow. Okay.
1: Dus ik denk dan echt wel, misschien was dat dan Monique of zo, die wel eens wat doorsluisde aan mevrouw Conner. Okay. Stil. Maar goed, dat geheel terzijde. Toch vond RTL en Videoland een goed idee om André Hazes te contracteren voor een reality show.
2: Oh, ja, André Hazes krijgt een reality show.
0: Wat is dit nou weer?
2: Ik vind het dus wel heel erg leuk als ik mijn mening even hierover de schutting mag gooien.
1: Waarom?
2: Ik vind André Hazes echt een leuke gozer.
1: Ik vind het ook een leuke gozer. Maar juist omdat het nu zo goed gaat met hem, denk ik, ja, waar ga ik dan straks naar kijken?
3: Ja, dat is wel zo.
2: Ja, maar jij bent ook wel iemand, jij wil ook drama. Wat en
1: krijg ik voor betaald, Patrick?
2: Ja, dat weet ik, maar ik niet, hè.
1: Ja, jij krijgt
2: wel van entertainment. Ja. Ik hoef niet allemaal negativiteit en weet ik veel wat.
1: We kunnen ook wel wat positiviteit. Ja, oké. Okay. We kunnen wat positiviteit
2: toch
1: gebruiken. Het is wel zo, Noah is natuurlijk zijn nieuwe vlam. En die heeft gezegd van, ja, ik zit eigenlijk niet zo te wachten op die camera's bij ons thuis.
0: Is Noah die meid die heel erg op Monique lijkt eigenlijk? Ja. Gewoon een soort van kloon, ja.
1: Ja, is het. Ja, het zusje van.
2: Zijn nieuwe vriendin. Ja.
1: Ja, maar goed. We gaan het allemaal meemaken, want uiteindelijk heeft ze toch gedacht van, nou ja, voor dat geld wil ik die camera's wel binnenlaten. Dus
2: betaal waarschijnlijk wel goed. Wat zal zoiets betalen, denk jij?
1: Nou, het is zo dat RTL op dit moment aan de lopende band reality-sterren aanneemt. Dus we hebben René Vroger en zijn familie krijgen een show.
2: Joling.
1: De Meilandjes gaan er naartoe, inderdaad. Joling.
2: Ja.
1: Het wachten is op de familie Bauer. Die zitten nu nog bij de Avrotros. Die kunnen daar nog naartoe. Dus ik denk, ja, om geld. Ja, ik denk dat er inderdaad wel een zak geld ligt.
2: Hoeveel zou je krijgen voor zo'n seizoen? Zeg maar, stel, ze lopen 3 maanden een beetje mee.
1: Nou, tussen de 25 en 50.000
2: in één
1: euro.
2: Keer.
1: Oh. Ja. Dat denk ik wel, ja.
2: Ik heb meer verwacht, maar het is lekker verdienen.
3: Ja. Wat maakt het nou eigenlijk zo leuk om daarnaar nou te kijken? Want je noemt er best wel veel nu op.
2: Ja, je hebt gewoon een kijkje in iemands leven. Ik bijvoorbeeld Oli Joling vind ik ook fantastisch om te kijken.
0: Ja, maar kijk,
2: het kijkt lekker makkelijk weg.
0: Kijk naar mijn eigen leven. Mm-hmm. Ik kom thuis zometeen. Ja. Dan gaat die PlayStation aan.
2: Wat
0: dan kijk ik om me heen. Dan denk ik, ook na 6 jaar, shit, ik ben nog steeds vrijgezel. Huilend val ik in slaap. Ik word huilend wakker. Omdat en dat is mijn leven. En dat is het heerlijk om naar iemand te kijken die wel het woord opgaat, een vriendin heeft, dingen meemaakt.
2: Ah, heel veel dingen meemaakt. Want dat is het vooral natuurlijk. Voor heel veel mensen is zo'n artiestenleven echt een ver van je bedshow.
3: Ja, had ik al gezegd dat ik een hele leuke vlog heb geplaatst.
2: We gaan even Jul naar Julman op Instagram.
0: Okay,
2: Jul wil heel graag een Videoland-serie. Laten we nog even over Ferry Doeders hebben, Jor, want jij weet hoe het met hem is.
1: Ja, die heeft natuurlijk ook een docu-serie gehad.
3: Ja, dat ging niet zo goed.
1: Prime Video inderdaad. Hij bleek echt rete verslaafd gewoon. Hij zit eigenlijk midden in die periode waar André Hazes ooit in zat.
2: Ja.
1: En we dachten ook allemaal van, waarom is dit in godsnaam uitgezonden überhaupt?
2: Ja.
1: Want waar zit hij naar te kijken?
3: En paddenstoelen uit zijn hoofd.
1: Ja, echt ongekend, maar hij wilde dat. Hij wilde het laten zien. En eigenlijk sindsdien is het stil rondom hem. Dus ik had afgelopen weekend even contact met zijn manager opgenomen. Dat is nog ongeveer dus de enige met wie Ferry contact heeft.
2: Ja.
1: Ik moet ook zeggen ex-manager, want die manager heeft eigenlijk zijn handen zakelijk van hem afgetrokken. Afgetrokken is in dit geval van Ferry Doeders als OnlyFansster op zich wel goed gevonden.
2: Leuke woordkeus. Ja, leuk. Ja,
1: ook dat hoort bij mijn vak.
2: Ja, doet hij ook gewoon tussendoor. Hè?
1: Ja,
2: waanzinnig.
1: Maar hij heeft natuurlijk wel nog wat rekeningetjes openstaan. Want hij heeft gereden onder invloed.
2: Althans,
1: dat wordt hem verweten. Daar is hij eerder al voor veroordeeld. Heeft hij sterker nog al een week voor vastgezeten. Dat was de hel. Maar hij moest ook een taakstraf uitvoeren.
2: Och, Jezus.
1: Maar hij vergat steeds de enveloppen te openen van waarin de uitnodiging staat. waren blauwe envelopjes. Uiteindelijk moest hij dat toch uitvoeren. En ik ben erachter gekomen wat zijn taakstraf op dit moment is.
2: Oh.
1: En hij is lekker aan het afwassen.
2: Oh,
1: ja, ik dacht dat het al af was. Maar wat is,
2: waar moet je dan...
1: ja, wat is je vraag? Ja,
2: moet je hem even hebben?
1: Alsjeblieft.
2: Dat doe je. Waar moet je dan afwassen? Gewoon in restaurants of
1: ja,
2: zo?
1: Ik vroeg van, ja, is dat dan op een plek waar iedereen hem kan zien? Maar dat is dus niet zo. Ja, ik verwacht in een verzorgingstehuis.
0: Ik ook.
2: Oh.
0: Ja.
1: Maar ze schermen hem goed af. En dat doen ze met al die BN'ers. Want het zijn tegenwoordig best wel veel BN'ers die een taakstrafje moeten uitvoeren. Ja. Dave Rolvink heeft het wel eens moeten doen. Glennis Grace. Die heeft op het kerkhof staan schoffelen. Maar dat gebeurt echt wel allemaal een beetje achter gesloten deuren. Dus dat is ook voor hem fijn. Maar woensdag... Overmorgen moet Ferry weer voorkomen, want hij heeft daarna nog een keer gereden onder invloed.
2: Nee.
1: Ja, er kan nog wat taakstraf bij komen. Dus zouden hier nog bij jullie wat kunnen doen als taakstraf?
0: Nou, als ik een paar bakjes op heb, weet ik wel wat. Maar tot die
1: koffie
0: tijd...
1: Koffie halen?
0: Nou, ja, precies.
1: Ja, precies. Ja?
2: Ja. Jordi Versteegd van de Telegraaf, dankjewel.
1: Ja, ik vond het gezellig.
2: Het is altijd gezellig met jou. Okay. Wij zijn weer even op de hoogte van het laatste nieuws in de showbizland. Tot volgende week.
1: Oh, ja, zeker.
2: Love you. Gordo met Renier.

0: Je luistert Slam, dit is de middagshow met Eve en Gwen Stefani. Let me blow your mind. Lekkere throwback hier. Gaan we weer beatboxen zo meteen. Julia en ik nemen elke show een nieuw liedje mee. En de meeste stemmen gelden, dus pak je telefoon er vast bij. Zet de Slam-app erop als je die nog niet hebt. En dan heb je zometeen Julia of Patrick om de meeste stemmen te laten gelden zometeen. Dus nieuwe liedjes zometeen in beatboxen. En ik heb het festivalalarm ook nog niet gehoord. Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, jij kan erbij zijn. Let op het festivalalarm. En deze, de Bauza. Magnetic, hoor je ook. Zometeen hier bij Slam.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En met

0: staan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Goedenavond, dit is Slam met Weer Door Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht, zo staat hier. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. Nou, de middag is al voorbij. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten.
7: Wat is er mis met Nederland?

0: Ik zal het je vertellen. Dankzij de vrienden van Flitsmeister weten we precies waar de vertragingen zijn. Het zijn er 9 op dit moment. Dit zijn ze vanaf 6 minuten. Of met een bijzondere oorzaak. A12 richting Oberhaus tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar een kwartiertje. A15 richting Gorkum tussen Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid. Daar 6 minuutjes. A28 richting Zwolle tussen het Harde en Brugge-Katerveer 2. 48 minuten. Dat komt daar door een ongeluk. A59 richting Zonzeel tussen Nulland en Rosmalen-Oost. Ongeluk, een kwartiertje. En de laatste in het overzicht wat betreft de vertragingen. A73 richting Maasbracht tussen Haps en Boksmeer. Ongeluk. 10 minuten. Oh, sorry. Kom
1: okay, kom er eens wel aan de
0: bouw. Ja, de lasagne.
1: Oh, lekker.
0: Sorry, ja, sorry hoor. Dan de flitsers. Het zijn de 4. A1 richting Amersfoort. Bij Amersfoort 48-3. A20 richting Rotterdam. Bij Rotterdam 31-4. A1 richting Amersfoort. Bij Amersfoort 48-3. En de A20, oh, ik zit 2 keer dezelfde voor te lezen. Dat gaat weer lekker hier. Dankjewel, Flitsmeister.
1: Dubbel gewaarschuwd toch?
0: Dubbel gewaarschuwd, mens telt voor 2.
1: Oh. Oh.
2: De Slam Festivalmaand. En nu Festivalmaand met de Slam-app. En win tickets voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
0: Nou, dat gebeurt gewoon even na de verkeersinformatie. Nou,
1: hoe bestaat het, Festivalmaand?
0: Ik kan Festivalmaand appen met de Slam-app. Dan gaan wij nog even door met de headlines, want die hebben we ook nog nodig natuurlijk. Hè? Hallo Michiel.
3: Goedenavond. Curaçao gaat toch naar het WK met Dick Advocaat, meldt het AD. De voetbalbond hield eerder vast aan Fred Rutte, maar spelers en sponsors eisten Advocaat terug, omdat hij degene was die Curaçao naar het eerste WK ooit heeft geleid. In Spanje is een stel veroordeeld dat hun kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. De kinderen werden begin vorig jaar bevrijd. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in. In Leiden is een herdenkingsplek gemaakt voor het meisje van 15 dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Bij Omroep West is te zien dat bloemen en kaartjes worden neergelegd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Yo.
4: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: 20 juli, Slotenpark, Amsterdam, wil je erbij zijn? Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Heb je nu festivalmaand? Yeah.

0: weekend van Slam. Hij heeft deze mashup gemaakt. Dit is het geluid van Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
1: De Slam Festival Maand.
0: Dat is deze maand. De meimaand, de Slam Festival Maand hier bij Slam. Vorige week won je nog tickets voor een Lake Dance. Wat voor tickets, combi-tickets waren dat. Deze week dus Mystic Garden. Als jij je festivalmaand hebt geappt met de Slam-app... dan kan dit jouw telefoon zijn, want ik hoorde zojuist een alarm voorbij komen.
2: En hoe?
0: Dat betekent dat dit jouw moment is om door te gaan met deze tickets. Met er onder andere Eli Oaks, Go To Gym, Superstrings... en nog veel meer. Dus even kijken of het wordt opgenomen.
3: Met Rick.
0: Rick!
2: Rick!
0: Hallo.
4: Goeiedag.
0: Hallo, hey, met Pet, Rick en Erik-Jan. Er zit ook een Rick in. Hey. En Julia zit geen Rick in. Maar hallo. Welkom hier bij Slam in de Slam Middagshow. Waar bellen we mee? Welke stad? Welke dorp?
2: Alkmaar. Kaasstad. Leuk wonen daar hoor. Koelmarkt. Oh nee, dat speel maar goed.
4: Ja, bij Kaasmarkt. Bijna hetzelfde.
0: Ja, de Kaasmarkt, hè, tuurlijk. Hé, hey, vertel eens even. Ben je een beetje een feestbeest?
4: Ja, op zich wel. Alleen de laatste periode niet zo heel veel, omdat ik het wat drukker heb. Maar ik vind het wel leuk om naar festivals te gaan, ja.
0: Oké. Okay. Zeg jij dat je nog geen festival gehad hebt dit jaar?
4: Ik zeg dat ik nog geen festival heb gehad.
0: Rick! Nou, het jaar is natuurlijk net begonnen. Hè? De zomer zit eraan te komen. Nou, het festivalseizoen is net begonnen.
2: Ja, dat is waar.
0: Het lekkere weer is net begonnen. En bij Slam openen we de zomer officieel met de Slam Festivalmaand. En hoe klinkt voor jou Mystic Garden Echoes of Amsterdam?
4: Ja, geweldig.
0: Klinkt dat geweldig? Ja?
4: Ja. Ja, dat lijkt me echt super.
0: Nou, Rick, gefeliciteerd. Je bent erbij!
4: Yes! Oh, leuk!
0: Gefeliciteerd! Jij wint in de Slam Festivalmaand 4 tickets voor Mystic Garden. Echoes of Amsterdam op 20 juni in Amsterdam. En je krijgt ook een Slam Festivalpakket.
4: Super. Ja, tof.
0: Met onder andere een fanny pack.
5: Een bukkenzet.
0: En de house en de pauze kousen.
2: Lekker man.
0: Veel plezier nou, vriend.
4: Wat zei je?

0: middagshow, gastenboekje.
1: Hoi, ik ben Joyce en ik luister altijd naar de middagshow met Patrick, Erik-Jan en Julia. Tijdens werk en ook thuis. Ik ben helemaal blij met jullie. En jullie mogen wel wat harder de muziek draaien hoor, maar dat zijn jullie.

0: lekker meetrollen met Safri Duo. Dit was Played Alive, de Bongo Song. Daar gaan we, jongens.
1: Beat boxen.
0: Ja, het is weer maandag. Daar gaan we weer. Weer een nieuwe week, nieuwe rondes beatboxen. Hoe werkt het precies? Nou, ik zal het je even Jip en Janneke taal uitleggen. Julia, mijn sidekick, hier links van mij. Hallo, Jul.
2: Hallo.
0: Hi. En ik, Patrick, discjockey van dienst.
3: Hi, Pat.
0: Nemen we elke dag een nieuw liedje mee. Dat nieuwe liedje hebben wij zometeen... Nou, we hebben 10 seconden de tijd om het liedje aan jou te pitchen. Waarvan wij zeggen, nou, die willen we zometeen in zijn geheel draaien. En het is heel simpel. Meeste stemmen gelden. Je kan zometeen Julia of Patrick appen met de Slam-app. Dan kom je uit je eigen WhatsApp. Dus Julia of Patrick, app je zometeen deze kant op. En dan Erik-Jan, andere sidekick. Hallo Erik-Jan.
4: Hallo.
0: Zit rechts van mij. Voor de beelddenker thuis. Die is de scheidsrechter. Dus die gaat dan heel erg nauwkeurig alle stemmers in de gaten houden. Alle appjes die binnenkomen. En Instagram ook vandaag. Want je kan stemmen via de poll in de Instagram stories.
5: Je hebt al kunnen kijken, ja.
0: Je kan er al een kleine tussenstand zien. Want die wegen we natuurlijk ook 50% mee, die stemmen vandaag. En dan gaan we zo meteen kijken wat eruit komt. De grote winnaar. Zijn we er klaar voor, Jul?
5: Yes.
6: Zeker.
1: Team Julia.
6: Ik heb een onwijze trance-achtige klapper meegenomen van Andrew Bayer en Armin van Buuren. Het heet Serendipity.
0: Hoe?
6: Ja, Serendipity.
0: Hoe?
6: Iets onverwachts.

0: Lekker hoor. Hoe heet hij nou?
1: Serendipity.
0: Oké, okay, de nieuwe Armin van Buuren. Wil je deze horen, dan heb je Julia met de Slam app.
2: Team Patrick.
0: Ik ga vandaag voor Fadil. We kennen hem beter als onze grote vriend uit de Mixmarathon. Rehab.
3: Oh, oh.
0: En die heeft een nieuwe en hier zitten vieze sounds in, jongen. Maar echt in de positieve zin. More than enough, zo heet hij.

0: Boxen.
1: Wil je die horen? Dan app je Patrick met de Slam app. Ja, meeste stemmen gelden. Dus de nieuwe Armin van Buuren. Serendipity. Had hij niet een iets makkelijker titel uit kunnen zoeken?
2: Dus, hey, weet je wat het betekent? Nee, dat probeerde ik nog even te zeggen, maar mijn tijd was op.
1: Ja.
2: Het is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars, terwijl de vinder op zoek was naar totaal iets anders.
3: Oh, wow.
2: Een toevalstreffer.
1: Een toevalstreffer. Maar dat doen we dan Serendipity.
3: Dat is, laat maar zeggen, als je de action binnengaat voor die ene klok en dan thuis komt met zo'n kunstbloem.
2: Nou ja, inderdaad.
1: Zoiets?
2: Een toevalstreffer.
1: Okay.
2: Oftewel, of
4: Serendipity.
1: Serendipity.
4: Serendipity. Serendipity.
1: Ja, we weten
3: het.
1: Ja,
3: die tweede gaat altijd langzaam.
1: Ja, joh, het is goed. Oh, stop eens. Oké.

0: Grand Slam van deze week. The Second Voice. Deels gemaakt met AI. Maar niet helemaal.
1: Oh, verschil.
0: Dus dat zien we gewoon door de vingers. En ik, ja, als je mij vraagt, ik vind het waanzinnig. Het is Afrobeat. Ik ga daar heel goed op. The Second Voice. Let Me Be Grand Slam dus van deze week. Hoor je lekker vaak voorbij komen. Over nieuwe muziek gesproken. Dit is de nieuwe Armin van Buuren. Zit vandaag in Beatbox, wat we elke dag doen hier in de show. Wil je deze horen, dan heb je even Julia met de Slam-app. Want dit is vandaag Team Julia. En Team Patrick gaat voor een nieuwe Rehab.

0: Dit is Team Patrick vandaag. Jij mag het zeggen. App Julia of Patrick via de Slam app. Meeste stemmen gelden. Erik Jan, onze scheidsrechter. Mag een kleine tussenstand?
1: Ja, weet je wat het is met Julia? Nee. Ze is niet alleen, maar ze gaat ook lekker.
0: Echt waar?
1: Heerlijk.
0: Oeh, oké. Dus Jules staat op dit moment voor.
1: Niet veel, maar wel.
0: Uitslag komt eraan. Slam. Coming up. En dit hoor je ook.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dick Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werd begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilde beschermen tegen enge ziektes. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets uitspookte en de publiekstemming won. De organisatie van het Songfestival wilde niet reageren. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel Michiel, even naar de wegen met Flitsmeister. Twee vertragingen, A12 richting Oberhaus tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar 7 minuten en de A28 richting Zwolle tussen het Harde en Attemerbroek een kwartiertje daar.
5: Flitsen, ik heb trouwens iets lijps, jongen. Ik ben toch al weken bezig met die tuin van me.
4: Oh, dan gaat hij weer met zijn tuin.
5: Nee, geen gelul. Ik had die Portugese...
4: Laurierstruik.
5: Die gaat als een malle.
4: Die gaat goed.
5: Oké.
4: Okay. Ja, okay.
5: Dan heb ik ook een olijfboom.
4: Olijfboom?
5: Oh, leuk. Is je wel eens wat opgevallen aan olijfbomen, jongens?
18: Nou, het is vaak een zielig takje.
5: Er hangen nooit olijven.
4: Oh.
5: Oh, ik ben de enige die... Flitsers, A1, Barneveld Amersfoort, 48,3. A1, Barneveld Apeldoorn, de Uggelen, 80,1. En de laatste flitser, A20, Gouda Rotterdam, hectometerpaal 31,5.
4: Uitslag van beatboxen hoor je zo meteen. En misschien wel het vervolg op de grote vraag van Erik Jan. Armin van Buren zijn nieuwste of de nieuwe van Rehab. Stemmen kan nog heel even via de app.
19: Moet je kijken daar, leuke gast.
20: I know.
19: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
20: Is ook echt jouw type.
19: Ja, toch?
20: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
19: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert streek.
23: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
24: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
25: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
26: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
27: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
28: Oh, wat betekent dat voor mij?
27: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
28: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
27: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
28: En moet ik verder nog ergens op letten?
27: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
30: Boost. Boost your summer.
31: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
4: En de uitslag van beatboxer komt eraan. Dan wordt de nieuwe Armin van Buren of tot een nieuwe Rehab. Je hoort het zometeen hier in de Slijmiddagshow naar de Black Eyed Peas. En dit is Bebe Rexha.

0: Peas, I got a feeling. Oeh. Nummer 1, bruiloftklapper, om de dans te openen. Dit is de nieuwe Armin van Buren.
1: Serendipity.
0: Ja, lekker, lekker hoor. Maar moeilijke titel heeft hij wel bedacht.
2: Nou.
0: En dit is de nieuwe Rehab.
2: Oh.
0: Ook lekker. En jij mag kiezen welke je wil horen.
3: Beat. Boxen.
0: Tenminste, dat kon jij, want wij stemmen de stembussen. Wat zeg ik nou? Wij sluiten de stembussen. Wij sluiten de lijnen. Erik Jan is onze scheidsrechter en die heeft, als het goed is, alles bijgehouden.
2: Eerst even die voice-appjes, jongen. Daar beginnen wij van mee.
0: Fransie.
4: Ik ga vandaag voor Team Julia, Armen van Buren. Lekker nummertje, ga zo door.
0: Oké. Okay.
2: Lekker, joh. Claudia.
5: Hi, Patrick. Ik ga via voor jou, want deze is echt heel leuk.
0: 50-50. Succes. Joe, dankjewel, lieverd. Ricardo.
6: Ja, ik heb even aandachtig naar die twee introotjes geluisterd van jullie.
0: Heel goed.
6: En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik Team Julia wil horen.
0: Heel goed.
1: Snap ik.
0: Heel goed. Martijn nog eventjes.
7: Ja, toch een groot fan van Armin van Buren zijn muziek. Team Julia vandaag. Stemmetje erbij.
0: Duidelijk, jongen. Nou.
2: Ja, ze ging het op en af, af en aan. En even terug naar Insta, weer naar daar. Maar dan zien we, even kijken. Petje, die staat daarvoor. Ja, en dan moet ik toch eventjes streng zijn, want het ging eigenlijk gelijk op. Dus met 55% heeft gewonnen.
0: Nou.
2: Team Patrick Rehab Moorden.
3: Beatboxen.
0: Sorry, Joel, morgen weer een kans.
1: Morgen weer een kans, ja.
0: Dit is de nieuwe Rehab, winnaar van Beatboxen. Dit is More Than Enough.

0: toch, hè, deze?
1: Het is de winnaar.
2: Dat is wel heel goed,
0: hè? Dat is hartstikke goed, deze. Nieuwe van Rehab, ja. De winnaar van beatboxen vandaag. Oh. More Than Enough, dus morgen neem ik hem weer mee in de ring. En Jiel, jij mag morgen een nieuw liedje meenemen.
2: Ga ik doen.
0: EJ.
3: Jochie.
0: Ja. Jij begint net weer over je olijfboom en je Portugese weet ik veel wat allemaal.
3: Het is echt een dingetje. Ja, het is echt super lijp.
0: Wacht heel even. Ik heb even wat voor je gemaakt. Want jij begint de hele tijd over je tuin. Ik denk, ja, dan misschien moet je ook gewoon een rubriekje van maken.
4: Het Roosendaal Tuinjournaal.
5: Oké, ja. Nou, bedankt voor de... Ik ben al maanden bezig eigenlijk met mijn tuin. Dat begon eind vorig jaar. Jullie was er getuige van. Ik ben één keer mee geweest met me naar een tuincentrum. Heb je met een perenboom gehaald.
2: Ja, en toen zei ik ook nog, waar is je vijver? Maar die had je een beetje verstopt. Ik dacht,
5: de vijver is kleiner dan dat ik deed vermoeden. Ja. Dat klopt. Dat is 1 bij 1,5 meter. Maar goed, er kunnen 30 vissen in en die leven bijna allemaal nog. Maar goed, die vissen, Allah, die zijn super goedkoop. Maar die bomen, daar moet je vind ik wat voor neerleggen. Dus ja. ik was ook bezig met aardbeienstruikjes, frambozen. Ook tijm en dat soort dingen. Maar nu heb ik ook een perenboom samen met Jules gekocht. Ik had een appelboom en dat groeit en bloeit. En vorig jaar hadden we al de eerste lading peren. Frambozen, aardbeien. Maar nu zit het de olijf.
0: Ja.
5: De olijfboom. Die heb ik een paar maanden geleden gekocht. Dus dat ding is nu een half jaar.
0: Het zit je diep, hè?
5: Mijn buurman heeft er eentje. Uitgegroeid, mooie boom. 3 huizen verderop, 2 olijven in potten. Links en rechts voor de deur. Nergens olijven.
0: Dat is toch super raar. Groeien geen olijven uit olijfbomen?
5: Ik vind dat super raar.
2: Ja, het blijft een beetje zo'n stengelig boompje.
5: En jullie hebben ook geen idee. Iedereen die ik heb gevraagd, heeft geen idee.
0: Moeten we zo even...
5: Ik heb een nummer. Een nummer van Ranzijn. Ranzijn tuincentrum in de beeld. Daar heb ik hem gehaald. En ik heb zoiets van, ligt het nu aan mij? Of ligt het aan hun niet?
0: Oh, leuk. Wil je nu bellen of zo meteen?
5: Ja, zeg maar.
0: Zeg jij maar.
5: Dan gaan we bellen.
2: Ik snap het gewoon niet. Dan zijn we ook bij de tuinjournaal.
5: Ja, dan zijn we er vanaf.
0: Dan zijn we er weer vanaf, wil je zeggen.
2: Kan Erik Jan weer slapen? Kan ik even een plekje geven?
0: Ja, nee, oké. Okay. Nee, laten we bellen.
2: Die Laurier,
0: zou jij het nummer even in?
5: Ja, die heb ik al.
0: Heb je het nummer al?
5: Let's go.
6: Welkom bij Ranzijn Tuin en Dier, De Beeld.
7: Goedemiddag, Ranzijn Tuin en Dier, De Beeld, met Jacqueline.
5: Ik snap het gewoon niet. Jacqueline?
7: Ja?
5: Ja, ik heb een tuin. Gewoon, ik woon in De Beeld. Ik ben laatst bij jullie geweest, vorig jaar.
7: Ja.
5: En had ik perenboom, appelboom, aardbei en framboos. Dus we hebben afgelopen jaar framboosjes, aardbei kunnen plukken. Peren en appels, die komen nog. Maar ik heb ook een naleiding van een aankoop van mijn buurman, Chris. Die had een olijfboom en verderop staat ook een olijfboom. Ik heb ook een olijfboom. Waar zijn de olijven?
7: Wat zegt u?
5: Waar zijn de olijven?
7: Olijven, welke olijven?
5: Ja, aan mijn olijfboom.
7: Ja, daar komen geen olijven aan.
5: Maar waarom noem je dat dan niet gewoon een tak?
7: Nou, ja.
5: Maar aan mijn perenboom komen wel peren.
7: Ja.
5: Dus waar kijk ik naar?
7: Naar een olijf.
5: Nee.
7: Niet naar olijven.
5: Een tak.
7: Oh, nou, een tak. Takkenboom.
5: Maar komt er dan nooit een olijf aan?
7: Nee.
5: Oké. Okay. Aan de perenboom wel?
7: Ja.
5: Oké. Okay.
7: Ja?
5: Een takkenboom.
7: Ja.
5: Doei.
7: Doei.

Je luistert slim met Sarah Lars uit je speakers. De queen die helemaal terug is van weg geweest. Midnight Sun, hoor je voorbij komen hier in de Slam, middagavond. Met zometeen Armin van Buuren en dit is Frankie Rizzardo. Shinjuku.

0: Frankie, onze grote vriend. Met Shinjuku. Ook in beatbox gehad een tijdje geleden, hè, deze tune.
1: Ik kan me nog herinneren dat Shinjuku een zakendistrict was in Tokio. Verdomd.
0: Ja, precies. En want daarom weet ik ook nog dat we dit in beatbox hadden. Toen dacht ik, oeh, dit is een lekker deuntje, maar dit is een waanzinnig hit.
2: Toen had ik wel gewonnen.
0: Een mega hit.
1: Ja, toen heb ik wel gewonnen.
0: Zit je niet morgen weer, joh. Ja. Wij hebben zo met Tromi. Als het dan goed is, want die hangt nog in het vliegtuig ergens boven Europa.
1: Oh, wow.
0: Dus even kijken of het lukt zometeen. En deze, Another, hoor je zometeen.
3: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Barucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Boekhouden leuk?
7: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop. Aldi.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
13: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit

0: juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Goedenavond, dit is Slam en je weerupdate door Weer Online. Het is vanavond en vannacht onstuimig met heel veel wind en meerdere buien.
2: Nou, bizar.
1: Het wordt sowieso een vrij koude meiweek hoor, deze week. Ook tijdens het lange hemelvaartsweekend. Dagelijks komt de temperatuur niet veel hoger dan 10 tot 14 graden.
2: Het slaat toch nergens op, hè?
1: Ja, je kan er niks aan doen, Erik Jan.
2: Nee, dat
1: er is
2: waar.
1: Niks zo veranderlijk als het weer dan. Ja. En het is mei, dan weet je het. In mei leggen de vogels een ei.
2: Correct.
1: Nou, hebben we alle weerclichés weer gehad. Even naar de wegen met Flitsmeister. Eén vertraging, A15 richting Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en de Noordtunnel. Daar 5 minuutjes. En 3 controles. A1 richting Amersfoort bij Terschuur, 48,6. A4 richting Amsterdam bij Weteringbrug, 20,6. En de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam. Dus wordt gecontroleerd op je snelheid bij 31,5.
3: Patrick, Erik Jan en Julia.
1: Ja, een vriend van de show aan de telefoon zometeen. Die een discotheek heeft gekocht in het buitenland.
2: Oh?
1: Hoe het zit hoor zo?

0: Armin van Buuren. En Sharon. Hier bij Slam in de Middagshow. Altijd leuk als je wat inspreekt hè, via de Slam app voor ons gastenboekje.
1: Slam Middagshow, gastenboekje.
2: Hey, ik ben Nathalie. Hey, ik heb best wel een groot clubje, weet je wel. Dus dan, ik luister altijd naar Erik-Jan en Julia naar de Middagshow. En Patrick. Doei, doei.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Lady Gaga en Doechii, Runway.

0: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. We waren net nog aan het beatbox met twee nieuwe tracks. En dit is in ieder geval Sick Individuals. Die heet Sunrise. En die is lekker hoor jongens. Hey, het is de Mix Marathon Track of the Week. Nieuwe Mix Marathon krijg je komende vrijdag. Want elke vrijdag gaan wij 24 uur lang in de mix.
1: Kaboom. En niet onverdienstelijk, al zeg ik het zelf.
0: Dat bedoel ik. Dus vanaf 6 uur in de ochtend, ook komende vrijdag weer. Niet vergeten trouwens, dit is deze maand de Slam Festivalmaand. Waarom ben ik de enige die zo enthousiast doet, jongens? Ik
1: had nog een keer dan.
0: De Slam
1: Festivalmaand! Lekker petje, wat gebeurt er allemaal?
0: We hebben heel de maand tickets voor de allerdikste festivals. Vorige week nog Lake Dance, gaven we tickets voor weg. En deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
1: Waarom doe je nou de... Je bent...
0: Wat?
1: Uurtje geleden doe je dat echootje erbij.
0: Oh, je wil... Oké. Ja, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Toch grappig. Met onder andere Eli Oaks, Go To Gym, Super Strings, Super Dick. Jij kan erbij zijn. Wat moet je doen, Jul?
2: Jij moet het festivalalarm horen en dan festivalmaand appen.
0: Dus hoor je het festivalalarm, dan heb je festivalmaand met de Slam app. Dat is eigenlijk alles. Zo, dan bellen we met Trobi, want ja, Trobi heeft een discotheek gekocht en het is niet om de hoek.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up.
1: Ariana Grande. Yeah. We turning it up. Hierbij Slam natuurlijk No Tears Left to Cry. Het is 7:15. Je luistert Slam. Deze man heeft niet heel lang geleden een heel levenswerk uitgebracht. Zijn album Chameleon, maar is nu alweer bezig met zijn volgende megaproject. Misschien ook wel een levenswerk wat het gaat worden. Hij heeft namelijk een club gekocht in Gersonisos. En dat moet deze zomer af zijn. Laat je even horen voor Trobi!
2: Yes!
1: Helemaal Gerso!
2: Ja, gezellig!
1: Producer Trobi, artiest Trobi, maar ook ondernemer. Wat ben jij ook een ondernemer, jij?
2: Ja, ik hou niet van stilzitten.
1: Daar komen wij nu achter. Je zit nu in de auto. Je komt ook net uit het vliegtuig, hoor ik. Waar kom je vandaan?
2: Ja, ik was in Italië met familie even een paar dagen weg.
3: Lekker, jongen. Lekker zeg.
2: Maar we zijn weer terug.
3: Hey, mag ik een vraag stellen? Dan zit je zo thuis op de bank, lijkt mij. En kijk, ik heb dan op zo'n avond van... Nou, wat ga ik eten vanavond en waar ga ik bestellen? En jij hebt zoiets van... Goh, op welk eiland?
1: waar ga ik even een pandje kopen? Even een pandje kopen. Ja, wat doe ik dit?
2: Nou ja, het ging niet zo hoor. Ik draai natuurlijk op die bestemmingen allemaal best wel vaak in de zomer. In Gerso is er dan ook een club-eigenaar die mij dan elke zomer boekt. En die vertelde mij vorige zomer van... ik wil een nieuwe club gaan openen en dit en dat. Maar eigenlijk iets heel anders dan wat we nu aan het doen zijn. Ik wil echt een soort internationale club gaan maken. Want Creta krijgt een internationaal airport, et cetera, et cetera. Ze verwachten veel bezoekers vanuit heel veel nieuwe landen. Dus ik zei toen tegen hem dronken van... laat mij instappen dan. Geef me aandelen in die club, dit, dat. En hij begon, hij zei er eigenlijk niet zoveel over. Dus ik dacht, jammer, ik heb het wel geprobeerd. Mm-hmm. En toen begon hij er een tweede keer over. En toen zei ik weer tegen hem van... kan ik geen aandelen kopen in dit project? Want ik geloof er best wel in. En toen zei hij van... maar ben je serieus of niet? Toen zei ik van... op zich, als je een goed voorstel doet. En toen had hij een voorstel gedaan. Toen heb ik gewoon gezegd van... let's go.
1: Let's go. Lachen, let's go. Dit is dus in Gerso. Dus dat is ook niet de minste plek om je eigen club te hebben.
2: Ik zie natuurlijk sowieso die bestemmingen allemaal elke zomer. En ik geloof gewoon er heel erg in dat dit gewoon nog heel lang doorgaat. En helemaal nu met het nieuwe airport geloof ik er gewoon heel erg in dat het gewoon heel druk gaat worden. En het is ook gewoon een stukje toekomst, toch? Ik ben nu 26 en ik wil gewoon wel mijn toekomst op een bepaalde manier een beetje veilig stellen.
1: Je pensioentje wil je vastzetten eigenlijk, hè?
2: Lekker. Ik heb ook een zoontje. We moeten denken gewoon beter aan de people. Ja.
1: Maar wat voor club gaat dit worden? Want ik zag op jouw filmpje die je online had gezet, Trobi, zag ik een behoorlijk leeg pand. Volgens mij moet daar nog een hoop gebeuren. Wat voor club neem ons even mee naar binnen? Wat voor club wordt dit?
2: Het wordt eigenlijk iets wat nog niet in Gerso is. Dus het wordt een best wel luxe club. Dus het wordt helemaal met velvet bekleding. Oh. Met grote VIP-tafels, grote LED-schermen. Er komen ook internationale DJ's. Dus er komen geen Nederlandse artiesten. Ik ga er ook niet draaien. Ik ga niet in mijn eigen club draaien, nee.
1: Dus er komt geen Nederlandse vlag op de gevel, zeg maar? Dutch Café?
2: Nee, 100% niet. Nee. Het is echt een beetje, internationaal gevoel geven. Met internationale house DJ's, urban DJ's. Maar ook Griekse DJ's, Franse DJ's. Dus we gaan echt wel op de internationale markt inspelen. En Nederlanders zijn meer dan welkom. En ik weet niet, ik kan niet zeggen, misschien dat ik er wel af en toe stiekem een setje ga draaien. Maar ik draai echt in de club wat gewoon gefocust is op alle Nederlanders eigenlijk.
1: Mogen wij een VIP-tafeltje vast reserveren, Trobi? Dan komen we natuurlijk slam.
2: Oké, omdat jullie zulke goede vrienden zijn.
1: Heb je al een leuke naam voor de club? Anders gaan we je even helpen.
2: Ja, de club heeft al een naam. Oh. En kijk, dit filmpje wat jullie hebben gezien, dat is niet een paar dagen geleden opgenomen. Ik was daar natuurlijk al een tijdje geleden. Dus kom op, jongens. 30 mei is de opening.
1: Dus er is al een hoop klaar. Lekker man. Nou, we gaan
2: Het is nog zeker niet klaar, maar we zijn echt gas aan het geven. De eerste DJ's zijn al geboekt. Voor de opening hebben ze een hele grote Griekse DJ geboekt. Dus 30 mei is de opening en dan ga ik er ook weer heen.
3: Leuk man.
1: Hoe is het met je album, Trobi? Want die is 2 weken geleden uitgekomen. Chameleon, dikke release party. Jul was er nog bij.
2: Ik was
1: toen op vakantie, maar voor mij was dat een superleuk feestje. Maar hoe gaat het met je album? Want allemaal vette samenwerkingen staan erop.
2: Nee, het gaat echt geweldig. Het wordt supergoed ontvangen. Het was in de albumcharts binnengekomen op, uit mijn hoofd op nummer 9 volgens mij. Of weet ik veel.
1: Netjes.
2: Maar dat was super, daar was ik super blij mee. Want boven mij stonden alleen maar Michael Jackson en Olivia Dean. En weet ik veel wat voor super. Er was best wel een serieuze concurrentie.
1: Dat
2: in
1: neem
2: dat
1: je
2: geval.
1: Nou wel voor lief. Ja.
2: Dus dat nam ik wel voor lief. Ja. Qua streaming doet het ook mega goed. Die tune met K.A. en Jade Lauren, die staat hoog in de top 50. Die is vandaag gestegen naar 19.
1: Lekker hoor.
2: Dus dat is ook super. Ik had natuurlijk een technoplaat met Vincent gedaan. Die wordt ook wordt goed ontvangen.
1: Ik dacht, welke plaat gaan we eens even... Natuurlijk gaan we even track van je draaien, Trobi. Dat snap je zelf ook. Ik had vrijdag ook een feestje in Utrecht. En Utrecht, Hilversum, waar ik woon, is ongeveer 20 minuten rijden.
4: Ja.
1: Ik heb die nieuwe met Winston en Moolah. Heb ik 2 keer gehoord in deze taxi. Want die taxigozer was zo fan van deze tune. Ik was in 2 keer luisteren was ik thuis. Mag jij raden hoe lang hij erover gedaan heeft?
2: Ja, lekker man.
1: Dat was een heel klein stuk. Dus hij stond volop te pompen in die taxi. Dus snuif bezorgd. Gaan we natuurlijk even draaien.
2: Ja, leuk man. Dank jullie wel.
1: Waanzinnig.
3: Hoe gaat die toko eigenlijk heten, jongens?
4: Ja, dat is hij niet gezegd.
1: De toko?
2: Ivy. Club Ivy
1: gaat hij heten.
2: Ja. Ja.
1: Dus er komt ook geen slam op de gevel. Dat gaat ook gewoon niet meer weg.
2: Nee, maar ik wil jullie wel zien, hè. We gaan even een leuke avond.
1: Ja, wij zijn erbij. Ja, waanzinnig. Trobi aan de telefoon. Wij komen inderdaad een keer kijken in Gerso, zijn eigen club daar. En dit is zijn snuifbezorgd. Laat je horen voor Trobi! Dankjewel, vriend. Hoi, hoi.
2: Hey, dank jullie wel, hè.
1: Hoi.
2: Doei.

0: In de slam heb je in ieder geval Natrobi met Moola Bay, Winston en Snuiverzorgd. Ik vind het misschien wel de lekkerste van het hele album van Trobi, hoor. Heerlijk. Lekkere techno-peuker heeft die Trobi in elkaar gezet. En morgen zijn wij er weer met een nieuwe middagavondshow, jongens.
1: Lekker, jongens. Zin in.
0: Nog iets te melden? Laatste rondje, laatste woord.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
11: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
10: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
11: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1. Plus 1 gratis. En plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren en daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen, zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft de wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van 2 kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En dit was het nieuws op Slam.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu!
11: Big deals bij Keukenconcurrent!
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers. Praxis.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: La Fuente. Time to go. Fisher and Tones and I favor.
2: Tell me a story.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
7: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en...

0: anders doet.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het virusschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker 3 miljoen euro. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in het talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En dit was het nieuws op Slam.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echo

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: BTS. Swim.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Anima en Lisa. Bad.

0: je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Barucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep...
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag. Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
14: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
15: Maar je moet gewoon je boek houden.
14: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. En de kans dat het Olympische schaatstoernooi over 4 jaar in Nederland wordt gehouden, wordt steeds groter. De Spelen van 2030 zijn in Frankrijk, maar dat is niet van plan om zelf een stadion te bouwen. Daarom wordt er binnenkort op hoog niveau gepraat met Tialf in Heerenveen, meldt persbureau AFP. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
7: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam,

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
7: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
9: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
2: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
1: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
2: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het Hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam,

0: je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Barucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
1: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Renma, speelma, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
17: Boekhouden leuk?
18: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
16: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
19: Daar heb je Huub. Van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam,

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of